0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Stop!
3: Exact 6 uur.
4: Als je jouw dag wil beginnen met wat nieuws, wel, dit zijn ze.
5: Ja.
4: De top headlines met Niels. Dag Niels.
6: Een goeiemorgen. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat meldt een Amerikaanse geologische dienst. Die instorting in het Himalaya-gebergte zorgde voor hevige trillingen, wat de modderstromen veroorzaakte. Dit zijn de laatste cijfers die we daarover binnenkregen. Meer dan 160 doden en nog eens een goede 600 vermisten. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op die groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen worden opgepakt. En sport: Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Als OAL wint, stoot het door naar de competitiefase. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
2: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jeroen en Koen.
3: En de hele nacht hebben ze hier plaatjes gedraaid tussen... Het vervelende alarm waarschijnlijk. Maar goed, daar gaan we iets aan doen. Goedemorgen.

0: heb het gevoel dat ik al even iets moet uitleggen. Nee, het was gewoon om te zeggen van, voilà, je hebt de hele nacht muziek gehad. Maar goed, zo af en toe is een stemmetje erbij dat dan iets plezants komt vertellen. Dat kan ook eens deugd doen. Dus misschien was je je een beetje aan het vervelen. Daarom gebruikte ik het vervelmijalarm. Maar dat was helemaal niet met de intentie van, we gaan spelletjes spelen. Want daar heb ik geen idee hoeveel mensen ik verveel mij doorgestuurd. Maar goed, ik weet het goed. Als we het dan toch nog spelen vanochtend, dan gelden jullie inzendingen ook. Is het goed?
1: Dat kan allemaal goed zijn, ja. Maar volgens het reglement en als lid van de jury moet ik even tussenkomen.
0: Ben jij lid van de jury?
1: Ik ben altijd lid van de jury, dat weet je toch?
0: Goed.
1: En kan je enkel spelen tussen 8:30 en 9:30?
0: Ah ja, oké. Okay. Goed, dus dan ga ik, ik ga daar twee dingen aan doen. Eén, je bent ontslagen als lid van de jury.
1: Kijk even naar jouw agenda volgende week, maar volgens mij staat die leeg. En die van mij ook.
0: En twee... Sinds wanneer hadden wij met reglementenrekeningen eigenlijk?
1: Wel, sinds ik dus lid ben van de jury.
0: Ja, nee, je was al ontslagen. Vandaar in die volgorde.
1: Mocht jij me helemaal niet ontslagen?
0: Nee, zeker. Dat staat ook in uw reglement.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Want daar ving ik mijn gat aan. Weet je dat nu nog niet?
1: Ja, dat zie ik, ja.
0: Goedemorgen.

0: dokter komt er af en toe ook mee thuis. Dan,
1: met Paul McCartney?
0: Nee, amai. Zelfs een postpak. Met Michael Jackson nog veel meer. Maar met de uitspraak... Michael Jackson? Dat is.
2: Jeroen en Koen.
0: Maar het is... nog geen 10 jaar, je vraagt je toch af, waar vangt ze dat op? Die mens is al keilang overleden en zo, dus...
1: En jij zegt dat dan toch, als hij begint over Michael Jackson, hoe stout hij geweest is met kinderen?
0: Nee, ik zeg, ik ben geen fan van Michael Jackson, zeg ik dan, naar waarheid. Dan denkt zij dat het over de muziek gaat, ook. Maar dat gaat natuurlijk over zijn levenswandel, die ja, niemand kan goedkeuren uiteindelijk.
1: Ja, schande! Dus, Maar hoe komt het
0: ik zal
1: dan...
0: zal dat later nog wel eens uitleggen.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Maar hoe komt het dan dat ze hem kent?
0: Ja, ik weet
1: dat
0: ja, dus dat leeft nog altijd onder jonge kinderen blijkbaar. Maar dan gaat het over moonwalken. Dat vinden ze blijkbaar nog altijd cool. Achteruit wandelen en zo. Dan krijg ik ook een heuse imitatie te zien.
1: Zou dat door Sam Goris zijn? Dat zou ook kunnen, hè? Die doet dat nog altijd.
0: Doet dat ook, hè.
1: Doet dat nog altijd, ja.
0: Ja, maar het is niet dat ze... Sam Goris, woehoehoe. Ik weet niet wat ik het minst erg zou vinden eigenlijk van de twee.

0: En voor degenen die het niet in het oog zouden gehad hebben, maar het is dus de voorlaatste aflevering. Ik zei het nog tegen Koen bij het binnenwandelen.
1: Ja, dat ben ik.
0: Dat is hij.
1: Ja, hallo.
0: Ja. Mocht je dat ook niet weten.
1: Ah, ja, maar ja.
0: Dat is hij dus. Ja. En ik zei, ja, maar het is een beetje een ondankbare aflevering, zo de voorlaatste. Ja, de focus ligt op die laatste. Hè.
1: Dus vandaag wilde nog niet te veel moeite doen. Bedoel je dat?
0: Jawel.
1: Ik ga dat opsparen voor Moze. Ja, pas op.
2: Weetje, het belachelijk vroeg verzoek.
0: Er kwam een pas op.
1: Pas op. Ik was gisteravond bezig met mijn speech voor morgen. Hè.
0: Ah ja, ik ga een speech doen.
1: Dat is nu toch het minste tijdens de laatste uitzending. Dat je een klein woordje placeert en dat de mensen dan...
0: Ja, zeker. We kijken er nu al naar uit.
1: Ja, ik dacht het wel.
0: Naar uw speech.
1: Ik dacht het wel.
0: Het gaat de moeite zijn. Ze. Ik heb geen speech voorbereid.
1: Nee, dat hoeft niet. Nee, die van mij staat op zich.
0: Zal ik het voor u wel doen? Want jij doet niet graag moeite. Allee, jongen.
1: Nee, het is niet waar. Alleen het BVV.
0: Nu voel ik mij een beetje verplicht om ook een speechje voor te bereiden.
1: Ja, maar mag ik u een tip geven?
0: Ja, doe dat niet.
1: Nee, bij u moet dat vanuit een buik komen. Ah, dus doe dat vanuit een buik. En ik zal dan wel schitteren met mijn acte de présence.
0: Dat zullen we nog wel eens zien, of dat je gaat schitteren.
1: Ik heb het al 20 keer geoefend voor de spiegel.
0: Is het waar?
1: Ja, goed, ja, kijk. Maar ik moet nog een aantal aanpassingen.
0: Nu ben ik toch echt wel...
1: Pas op. Nee, je moet er ook niet te veel van verwachten. Ik denk dat
0: ik kan u garanderen dat dat niet het geval was.
1: Okay. Maar dus het BVV'tje wou.
0: Smijt weer mijn bloemetjes. Davy, die vraagt al, maar wat is het, een week of twee? Of we dit nog eens willen draaien? Allee, vooruit dan. Ik weet niet waarom, Davy. Hij heeft niet echt een reden. Dus dat mag je alsnog doen. En ondertussen, Technotronic.

0: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50...

0: Etaat, hè? En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt?
0: Dus? Dus belt nog Tom Rotiers. Vloeren, chaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: makes me.
1: Manny Walls en Where Do I Go? Wel, ik denk niet naar de krantenwinkel.
2: Nieuws van de dag.
1: Want we hebben dat voor jou gedaan. Of misschien had je naar aanleiding van wat je nu hoort zelf wat meer willen weten over bepaalde onderwerpen.
3: Het laatste nieuws deze ochtend met een foto om stil van te worden. Ruim 400 toeristen vermist. Het gaat over de overstromingen in Nepal.
1: Bij het Nieuwsblad wordt er gestart met 50 extra agenten en Gold Commander in strijd tegen Brussels drugsgeweld. Ja, er zal wel iets moeten gebeuren, hè, met al die schietpartijen van de afgelopen dagen en weken.
3: En dan Gazet van Antwerpen. Van Doesburg gaat malafide handelszaken permanent sluiten.
1: Dat is in het Antwerpse. Het Belang van Limburg. Vraagprijs voor huizen in Limburg stijgt snel.
3: Gaan we samen eens lezen wat er in de Standaard staat. In 20 jaar tijd speelde onderwijs 140.000 wiskunde... Wadden? Wiskundetoppers kwijt. Dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Nee. En dan de tijd. Gemeenten sturen dubbel zo vaak controleur naar verhuurders. Kunnen we even over nadenken.
3: Zeg dat nu nog eens?
1: Ah ja, dus gemeenten sturen dubbel zo vaak controleur naar, naar verhuurders. Oké, okay. Of ze zich wel aan de regeltjes houden om hun pand.
3: Zo van die huisjesmelker.
1: Ja, zou voilà, dat. Oh, ja.
3: Wel, dat zou ik nog willen worden. Zo van,
1: alleen, huisjesmelker?
3: Nee, wacht.
1: Kun je dan een avondcursus voor volgen? Ja, welkom op de cursus huisjesmelker. Heeft iedereen zijn gebouw ondertussen gekocht? Ja. Oké, okay, mooi. Ja, goed.
3: En nu laten verloederen.
1: Ja, nu niet meer naar kijken, ja. Maar wel verhuur. Ja. Dat, en dan liefst aan 7 families tegelijk. Voilà, iedereen zijn diploma, even eentje afpakken.
3: Een doekje even, ja.
1: Wat gaan we de rest van het jaar doen, meester?

0: nummer dat onlangs nog deel uitmaakte van een onderzoek van mijn collega, als hij even niks te doen heeft, meestal dus. Ja, op zoek gaat naar originele plaatjes die gebruik maken van oude samples en zo. Allee, enfin, we kwamen er bij deze uit wat betreft de nieuwe single van Lost Frequencies. Helemaal op het einde zit daar ook zo... Doe het nog eens, want je kunt dat goed imiteren, hè. Ja, dat zit daarin. Goed, even dit.
1: Breaking news.
0: Ja. Het komt net binnen en aangezien jij een grote fan bent, wil ik het meteen ter sprake brengen. Want Romelu Lukaku heeft bevestigd dat hij na zijn carrière... Allee, ga verder, je kan het raden.
2: Ah, dat hij trainer gaat worden.
0: Dat hij trainer wil worden, ja.
2: Ja, wil.
0: Dat weet je niet, hè.
2: Maar we weten ook al hoe dat gaat lopen. Hè. Dus tot 2028 blijft hij bij Fenerbahce. Dan gaat hij naar Anderlecht om er nog een jaartje of... Ik kom dan naar Anderlecht, hè. Kom. Maar stel nu dat er een andere coach is en die zegt, moet ik u helemaal niet hebben. Meestal is de coach die beslist, hè. Maar goed, bij Romelu is het dus anders.
0: Samen met de scouting zo... beslist de coach eigenlijk.
2: Maar de coach beslist of hij hem opstelt of niet. Just.
0: Als Lukaku aan de deur staat, dan durft hij toch niet meer nee zeggen.
2: Ik weet het niet, ja. Goed. Fenerbahce, ja. Anderlecht en daarna gaat hij trainer worden.
0: Ja. Maar ja, goed, iedereen wil trainer worden, heb ik de indruk zo. Iedereen die voetbal speelt of gespeeld heeft. Ja, en er zijn 11 voetballers, 1 trainer. Er is sowieso plaats te weinig om voor iedereen een trainersfunctie te voorzien. Dus ik vind het wel heel verstandig van Romelu dat hij nu al begint te solliciteren, terwijl hij inderdaad toch nog veel op veld gaat staan, zoals je zei. Dus ik kan er inderdaad beter nu al mee beginnen.
2: En zou hij zo zijn cv al gemaakt hebben? Zou dat ook met een motivatiebrief zijn?
0: Oh ja. De cijfers spreken voor zich, zeker, denk ik dan, in zijn geval.
2: Ja. Maar het is niet omdat je goed kan voetballen...
0: Dat je goed kan trainen. Ja, nee, dat is zeker waar. Het moet allemaal nog bewezen worden. Ja, voilà. Maar ja, goed. Heeft hij dan ook al een ploeg in gedachten, vraag ik mij af. Want,

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Krevel.
2: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel, leef beter.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
7: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
8: Hé, maar die lust die ook, hè?
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Ah, oh, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar om te praten.
14: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
14: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute superdringend, duwt die deur open.
14: Bruno.
1: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Dit is... Top.
19: We make your move. Your summer beat.
18: Jeroen en Koen.

0: Jonas Blue en The Edge of Desire. Kan je me even helpen, Koen? Want ja, er komt hier iets binnen. Ik weet niet of ik de jingle een klacht voor moet starten of niet. Maar Diego die merkt hier even op. Het is niet omdat je graag muziek hoort dat je goed radio kan maken. Ik ben het er volledig mee eens. Het een heeft niks met het andere te maken. Maar ik vraag me wel af waarom Diego het zegt eigenlijk.
1: Ik ben niet de woordvoerder van Diego, dus ik zal dit moeten...
0: Ja,
1: ik
0: bespreken met mijn advocaat.
1: Geen commentaar.
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik dacht, misschien is hier iets gezegd dat ik anders geïnterpreteerd heb. Dat zou ook niet de eerste keer zijn. Daarom, wat is dat hier allemaal? Wat heb je nog binnengekregen? Ja, mensen die... ik vroeg daarnet, ik weet niet waarom er Pump Up the Jam aangevraagd wordt. Dus er worden hier een paar redenen gegeven. Zelfs door mensen die het niet gaan aangevraagd hebben. Zoals Philippe. Ja, maar ja, dat is het New Beat tijdperk, zegt hij. Volgens mij
1: is dat New Beat? Dat is plat.
0: Klopt dat niet.
1: En is dat ook niet te commercieel? Ik had altijd het idee dat New Beat zo'n beetje experimenteel was.
0: Ja, ja.
1: Allee, ik wil niemand beleven.
0: Aanvankelijk wel, maar nadien is dat een plattendretje geworden. Zowat, Davy, die had het wel gevraagd. En het is allemaal niet zo moeilijk, ze. Soms moet je het niet te ver zoeken. Hij zegt gewoon, dat is een topnummer uit mijn jeugd. Voilà, bedankt mannen. Dat zeggen wij dan. Graag gedaan, Davy. Toch?
1: Ja, ja.
0: Oh, ja. Ik zou je zo twijfelen.
1: Ja, maar ik moet die een tekst uitdelen, hè? Dan weet ik wat ik moet zeggen. Ja.
0: Over een tekst uitdelen gesproken.
1: Ja.
0: Toen dat wij hier, ik mag dat toch zeggen, hè? Toen wij hier aankwamen in de studio, vonden wij een papiertje op onze werkplek. En daarop stond de volgende tekst. Ik had er gewoon, ik weet niet of het de bedoeling is, maar voilà, kijk, ik zeg het toch.
1: Ik ga nu al zeggen, ik ben er niet mee gediend. Maar goed, je mag liggen.
0: Okay. Ja, voilà. Ja, maar het wordt meteen duidelijk.
1: Ja, ja.
0: Er staat op, opgelet. Niks plannen tussen 8 en 8:30. Zodat we, mocht er iets van plan geweest zijn in ons programma, moeten we het schrappen. Dus ze schrijven hier, en we weten ook niet van wie het komt, want het briefje wordt niet ondertekend. Niks plannen tussen 8 en 8:30. En dan staat daar tussen haakjes, en ik denk dat de reden is waarom Koen er niet kan mee lachen. Maar dat zal wel niet het geval zijn. Is wel iemand die ons een beetje kent, die weet dat wij meestal niet te veel voorbereiden aan dit programma.
1: Oké, okay, maar toch nog een beetje beleefdheid zeg.
0: En dan, er komt een verrassing aan en dat we dus tussen 8 en 8:30 zeker de telefoon moeten opnemen als die rinkelt.
1: Eigenlijk hadden we dit niet moeten zeggen, want nu kunnen mensen massaal bellen tussen 8 en 8:30.
0: Maar dan mogen ze sowieso. Mogen ze nu
1: ook want dan gaan we nooit weten wie
0: de verrassing was. Straks tussen 8 en 8:30 staat er 15 onnozelaars. Ik ben de verrassing! Oh, yeah.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
8: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.

0: Ja, daar hangt altijd zo'n vrolijkheid rond, hè, rond die plaatjes van Milk Inc. Meteen wakker met dingetjes als deze. Madison. Ja, en Koen, je kent mij al langer dan vandaag. Je weet dat ik er ga over beginnen. Ik ben net even buiten geweest. Het komt hier ook binnen. Kijk eens naar buiten. En je moet snel zijn, denk ik, want de zon begint op te komen. En hoe harder ze opkomt, hoe sneller het gaat verdwijnen. Het effect was eigenlijk een paar minuten geleden harder. Maar kijk even naar buiten als je nu de kans krijgt. Want op dit moment, ik citeer een berichtje dat hier binnenkomt. Een beetje een bizarre rood-oranje lucht. Ja, het zijn bijzondere kleuren. Ik ben kleurenblind, maar ik zie het zelfs. Dat er iets in de lucht hangt. Zo. Ja, mooi.
1: En dan is het ook het moment dat heel veel mensen hun gsm bovenhalen en een fotootje nemen.
0: Ja, maar terecht.
1: Ja, we zien het binnenkomen. Weet je wat spijtig is? Is dat als je nu gaat buiten staan, dan heb je dat dus gemist.
0: Ja.
1: Dat je zo even een aantal minuten geleden alleen zo een kleine rewind kan doen. Ja, zoals bij de Digibox. Ja, maar nee, zo even terugspoelen.
0: Ja, je kunt niet terugspoelen.
1: Nee, en dan op pauze. Ja. Dat zou toch mooi zijn?
0: Nu zie je het toch een beetje. Als je nu gaat kijken, je ziet het nog een beetje.
1: Allee, kom, ga even naar buiten, kom.
0: 10 minuten geleden was het veel harder.
1: Ja, maar goed, wat bij ons nu is, is bij iemand anders misschien anders, hè?
0: Ja, maar ja, zo groot is dit land nu ook weer niet. Maar ik vraag me af, wat is het? Want, ik wil even in herinnering brengen, we hebben het al eerder over gehad. Morgen vroeg, zo tussen 3:30 en 6, zo net voor dit programma begint, is er een maansverduistering die inderdaad voor bepaalde kleureffecten zou kunnen gaan zorgen. Van de maan dan en dergelijke, de bloedmaan. Die gaat niet volledig zichtbaar zijn, maar we gaan je zonder twijfel wel iets van merken. Dus hopelijk is het morgenochtend, ja, met die buien die op komst zijn en zo, dat zou wel een spelbreker kunnen zijn. Maar normaal gezien gaan wij morgen ook in de hemel iets zien.
1: En wel, stel u even buiten en laat ons dan weten.
0: Sowieso, hè.
1: En wel, laat dan weten.
0: Moet naar hier komen.
1: Ah ja. Voilà.
0: Nee, het gaat speciaal zijn.

0: Sorry als ik hier en daar een werkvloer heb stilgelegd, want iedereen is naar buiten gelopen blijkbaar. En mocht Jacotte Brokken of Bram, hoe heet hij eigenlijk met zijn familienaam?
1: Verbrugge, dacht ik.
0: Verbrugge. Moesten die nog wat foto's zoeken om vanavond als achtergrond?
1: Maar echt, ik heb ooit eens een poging gedaan. Ik heb weken aan een stuk elke dag een foto online gezet. Maar dat is jaren geleden. Ik denk 10 jaar geleden of zo. Dat bestond toen ook al. Okay. En elke dag opnieuw met die bepaalde...
0: En doorgestuurd naar... Ja,
1: dat was een bepaalde hashtag die je moest gebruiken. Ja. En dus elke dag...
0: En je was er nooit bij?
1: Ik was er nooit bij. Oh. Omdat ik als account Jeroen en Koen had gezet.
0: Ah, ja. Snapte? Denk je dat dat daaraan ligt?
1: Denk dat dan
0: zijn ze zo kinderachtig?
1: Ik weet het niet. Maar goed, het maakt niet uit. Maar elke avond zat ik dus te kijken. Het was mooie foto's. Ja. Oh, heel mooi.
0: Ik heb er hier heel veel binnengekregen. Ja, je moet een keuze maken. Allee, moest ik nu de weerman of vrouw zijn bij de VRT? Dan zou ik ook beginnen twijfelen al. Zo mooie foto's binnengekregen. De welke moet ik nu nemen? Allee, goed. Het was vanmorgen om 6 uur ook al, zegt Mano. Dan heb ik echt mijn oogkleppen naar hier gereden. Maar goed, dat zou inderdaad best eens kunnen.

0: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Dit is Stop!
3: 7 uur geweest.
4: En het ochtendnieuws beginnen met de overstromingen in Nepal en Tibet. Niels, die weet hoe het zit.
5: Goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Een instorting in het Himalaya-gebergte liet de grond zo hevig trillen, waardoor er modderstromen ontstonden. Bij die overstromingen kwamen al zeker 165 mensen om het leven en nog meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dean, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Dit verschijnt in oktober voor Assise. Journalist Siebren de Jager volgt het.
6: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
5: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen wel opgepakt worden. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de 2e ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden. En krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
3: Ja, goed. Ja, je hoorde dat Niels wat geoefend had op die namen. Dat op een gegeven moment... Ja, nu, het is zover.
4: Met zo'n moeilijke naam.
3: Ja. Het echt wel geoefend. Maar het is gelukt. Dus applausje. Goed gedaan. En dan gaan we even kijken...
4: Nielske is van ons, leeuw. Nielske is van ons, leeuw. Nielske is van ons. Nielske is van ons.
3: Die mens is redelijk nieuw in het team. Voelt zich geweldig welkom.
4: Ja, maar even wat we doen.
3: Goed, hoe staat het daar buiten?
4: Ah, moet ik eens naar buiten... Ah, ja, op
3: ja,
4: de weg.
3: Ga jij maar naar buiten, zal ik ondertussen de verkeersinformatie...
4: Ik dacht, wat zegt hij nu allemaal? Ah, jongens, staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E429, een 20-tal minuten bijtellen en ook nog 15 minuten op de binnenring van Brussel tussen Stroombeek en Machelen.
3: En er wordt ook al een file gesignaleerd op de Antwerpse ring richting Gent, ter hoogte van de Kennedy-tunnel.
7: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jeroen en Koen.
3: Die mogen dat vandaag en morgen nog eens doen. Nu met Loco Loco en Gordo. Goedemorgen.

0: ik ben nog altijd naar buiten aan het kijken. Ik moet weten, Koen die zit recht over mij. En achter hem zie ik dan het venster met de buitenwereld. Ja, het is gepasseerd, hè. Het is gedaan, het is voorbij. Dus die speciale zonsopgang van vanochtend, het is gepasseerd.
1: Ja, het enige wat ik zie, dat ben jij. En een donkere
0: en daar wil ik geen commentaar over horen. Kunnen we dat afspreken?
1: Ja, maar ja.
0: Het zonnetje in huis.
1: Mensen kunnen dat zelf wel invullen. Ik hoef dat helemaal niet te doen.
0: Goed idee. Ja.

0: I Can't Feel My Face, dat is een probleem dat Andy binnenkort ook gaat hebben. Maar nee, er is hier een reactie binnengekomen, dus ik veronderstel dat hij bedoelt, wat zie jij, Koen?
1: Dat ben ik.
0: Dat ben jij. Als je, dus ik kan naar het raam kijken of naar jou, die keuze kan ik maken, maar jij hebt niet veel keuze.
1: Ik heb geen keuze, ik moet naar uw gezicht kijken, dat klopt.
0: Ja, inderdaad. En Andy heeft daar het volgende op gezegd.
2: Op een grijze wolk kijken noemen ze dat.
0: Op een grijze wolk kijken noemen ze dat. Ja, ik kan daar maar één ding over zeggen. Ik krijg heel veel de reactie binnen van mensen die zeggen dat ze dit programma een beetje gaan missen. En ik moet zeggen, moest ik het zelf niet maken, ik zou ook luisteren. Want hier, hier hoor je dingen die je in andere programma's meestal niet hoort. Zoals Andy, die heeft duidelijk nog niet een keer goed op zijn bakkers gekregen vandaag. Maar dat kan altijd geregeld worden.
1: En wel ja.
0: Voilà.

0: dan moet ik even benadrukken dat we dat allemaal om te lachen zeggen, natuurlijk. Ja. Man met een grond van waarheid. Toch? Alesso en One Republic. In Your Eyes. Enfin, wakker worden. Het is altijd een speciaal dingetje. Ja, je hoort dat heel veel mensen zeggen, hè, die het ochtendprogramma doen. Dat is het mooiste moment van de dag. Dat je de mensen meeneemt aan het begin van de dag. En er probeert voor te zorgen, en dat is een zware verantwoordelijkheid, dat iemand met een goed humeur aan...
1: En wij kunnen die verantwoordelijkheid niet meer aan. Nee, en voilà. Daarom stoppen we ermee. Ja, voilà.
0: En anders komen de Black Eyed Peas wel even helpen. I got

0: eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrink uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
8: Ja, ik weet het.
9: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
9: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
10: We'll be right back.

0: wel, in mijn wereld is dat een plezant plaatje. En in die van u ook waarschijnlijk. Afrojack. In my world. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, beste vrienden. Maar ik mag, en met blijdschap natuurlijk, weer een aankondiging doen van je welste. De bedoeling was dat ze met haar volledige gevolg hier lifelijk aanwezig zou zijn in de studio. Dat is niet gelukt.
1: Het is ook zo dat wij beiden volledig uitgedost in kostuum zijn aangekomen vandaag.
0: Hoge hoed, pitlair, alles erop en eraan. De rode loper lag uit, maar haar koets geraakte niet door de wegenwerken hier één straat verder. Ja, niet aan te doen. Dus, dames en heren, hier komt ze dan. En we moeten daar eerlijk in zijn. Het koninkrijk staat een beetje op instorten. Na decennia van regeren, ongevraagde beledigingen, maar toch vooral veel liefde voor haar gepeupel, gaat zij vandaag vrijwillig in ballingschap. De keizerin van de koopjes, de Queen of the Shopping Scene. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Voor de laatste keer zeg, dat kan u toch niet?
0: Jong. Het is niet anders.
2: Ik had nog thans een kar vracht tissues mee voor de traantjes en dergelijke meer. Maar mijn koets is er niet doorgeraakt. En bovendien, door het stof dat daar opwaaide, werd alles vuil. En ik dacht, nee gast, ik kom een keer terug naar het paleis. Dit kan niet zijn.
1: Maar je had toch ook gewoon kunnen uitstappen?
2: En ik kom gewoon uit voor een audiëntie binnenkort met happetjes en drankjes. En zo gaan we het doen.
0: Voilà. Zeg, maar die stiletto's die gingen niet door die modder natuurlijk. Nee, dat gaan we niet doen. Hè.
2: Nee. En de wielen van mijn koets ook niet, hè, Jeroen.
0: Ik moet wel zeggen dat de Queen daarnet het grappigste antwoord van deze week heeft gegeven. Ik zeg, heeft jouw wees jou dan niet verwittigd? Weet je nog wat je geantwoord hebt?
2: Zeg het maar.
0: Ik heb geen wees, ik heb een Mitsubishi. Ik denk dat ik nog eens iets moet uitleggen. Maar goed, wat is het laatste koopje van deze week? Alleen van ooit eigenlijk.
2: Wel, er is mij geen koopje aangeleverd deze week.
0: Ah.
2: Ik heb ook geen foldertjes gekregen.
0: Goed.
2: Maar ik denk dat we met z'n allen naar Aldi gaan deze week voor het allerlaatste koopje. Want daar heb je tissues om de traantjes te drogen. In verschillende doosjes met verschillende motiefjes het hele jaar door. Je hoeft er zelfs niet speciaal nu voor te gaan. Zelfs als je volgende maand nog verdriet hebt.
0: Het is dat een vast in het assortiment. Zoals we zeggen.
2: Ja, het zit gewoon vast in het assortiment.
0: Okay.
2: Ja, ik dacht, ik moet iets nemen, want het verdriet van jullie te missen, dat gaat gewoon niet overgaan.
0: Ja.
2: Dus je moet gewoon elke maand je voorraad tissues indoen bij Aldi.
0: En daarom!
2: Elke maand kan je een ander dessin op het doosje krijgen en dat allemaal voor de prijs van 79 cent voor één doosje.
0: Maar dat
2: ik kan
0: is geen
2: er niet
0: toeval.
2: Voor sukkelen.
0: Nee.
2: Het verdriet zal blijven, jongens.
0: Ja.
2: Maar de tissues ook.
0: Ja.
1: Maar wacht eens even, het is geen koopje dan van deze week.
0: Het is iets vast in het assortiment, daarom. Ja, goed gezien.
2: Ik sluit af met Jeroen en Koen. Je hebt het altijd nodig, koopje. Tissues.
0: Ja, mooi. Het is van een niveau. Het oude niveau. Dankjewel. Queen of the shopping scene, het gaat je goed. En ik zou zeggen,
1: maar wacht, de bifi-worsten staan ook in promotie in de Aldi. Hallo, €2,89. Nee, als ik mezelf... Ja. Als ik
0: ook niet te missen.
1: Nee, dat vind ik nog wel.
2: Koen Boma is daar. Amai, halleluja.
0: Blijf de worsten draaien. Hè.
1: Dag.
0: Dank je wel voor je fijne bijdrage aan dit programma, Queen. En,
2: I love you guys.
0: We see you in de draaien. Bye bye.

0: Volgens mij was Peggy Goeie naar een jeugd fan van The Crazy Frog.
1: Ah, maar leuk toch? Ja, ik vind het leuk.
0: Exact dezelfde tekst. Bam, bam. Woman, zo heet het.
1: Hebben wij nu niet deze week met een collega een babbel gehad dat hij plots een volledig album liet horen van The Crazy Frog? En ik dacht van, amai, dat jij dat kent. Allee, ik bedoel, dat zijn toch geen dingen waarmee je wilt uitpakken?
0: Het was echt van voor zijn tijd, want het was een jong exemplaar op onze redactie. En die Crazy Frog, die heeft nog meer nummertjes gemaakt, hoor. En wij, ja, we weten het.
1: Maar het hoeft niet.
0: En we willen er liever niet aan herinnerd worden. Goed, Albert Motard moet hij ergens in de file staan.
1: Op de E429 zou je dat kunnen doen vanaf Tubeke, een twintigtal minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen. Op de E19 ook plus 20 tussen Zemst en Machelen. En dat zijn de vertragingen in het Brusselse.
0: Maar in het Antwerpse vinden we de langste en dat is even geleden, moet ik zeggen. Maar voilà, het is weer zover. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 3 kwartier aanschuiven op dit moment door, ja, waarschijnlijk een ongeval, hè, ter hoogte van die Kennedy-tunnel, want het is aanschuiven vanaf Deurne tot aan de Kennedy-tunnel, jawel.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
4: Zaak.
3: Zaak? Chocoladezaakje, slimmetje. Ah. Maar die netjes.
4: Oh, wauw, van Zaak.
5: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
6: Ja, echt.

0: vanochtend al heel even ter sprake gekomen, omdat we dus die Stardust draaiden waar Lost Frequencies van gestolen heeft, volgens ons, namelijk dit stukje. Voilà. Live It All, dat is zijn nieuwe single. En zo is het bijna 7:50. Ah, daar is hij weer, onze weer. We hebben het al over het weer gehad, Erwin. Ik weet niet of je het gehoord hebt.
1: Ik heb het gehoord. Ja, ochtendrood, hè.
0: Ja, wat was dat?
1: Ochtendrood is water in de sloot.
0: Dat moet je toch eens even uitleggen, denk ik, hoor.
1: Maar goed. Creëer je met hoge cirrus, hè, met hoge bewolking en wat stofdeeltjes in de atmosfeer. Dan creëer je zo'n prachtige zonsopkomst. Ja. Maar heel vaak gaat het om, ja, ochtendrood, water in de sloot. Ja, dat zegt veel.
0: Dus het gaat regenen, met andere woorden.
1: Voilà, Zo is dat. Ja. Animo op onze weerkaarten. Hè. Het begint vanmorgen eigenlijk al met wat regen. Dat is nu op dit moment in de omgeving van Bergen en Doornik. En die regen die schuift langzaam op richting Brussel. Het is een beetje regen en die regen gaat er in de loop van de voormiddag en middag wel uit. Dan komt de zon op meerdere plaatsen tevoorschijn. En het is dan dat het echt weer warm wordt. 8, 29 graden.
0: Lekker.
1: Misschien in de provincie Limburg pakken ze misschien nog eens een 30. Maar dat is een beetje te veel van het goede, want vanmiddag, vanavond en vannacht ontstaan in die hitte nieuwe onweders. En die zijn dan wel talrijker en heviger, met kans op hagel, zware windstoten. Maar het gebeurt natuurlijk niet overal. Zo gaat dat met onweersbuien. Op de ene plek alles, op de andere dan weer niks. Maar waar het gebeurt, zou het er wel eens hevig kunnen aan toe gaan. Beetje voorzichtig zijn als je vanavond en vannacht de baan op moet.
2: Moeten we onze tuin, de tuinmeubelen allemaal vastmaken, of is dat niet nodig?
1: Ja, jawel, dat zou ik wel doen. Zeker als je nieuwe hebt gekocht,
2: Koen. Koen
0: heeft nieuwe gekocht.
2: Nee. Ik was aan het twijfelen.
0: Dat is een occasie.
2: Maar ik had dat toch gezegd, dat ik aan het wachten was of het nog zou nodig zijn om deze zomer nog tuinmeubelen te kopen. Ik ben voorlopig nog aan het twijfelen. Ik heb het niet gedaan. Ik denk niet aan mezelf. Ik denk aan andere luisteraars.
0: Dus moet Koen zijn potentiële tuinmeubelen? Ja, dus is het antwoord.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Droog, hè, Erwin?
2: Ja. Dank u.
0: Ja, goed.
1: Morgen blijft het wisselvallig. Vandaar dat je die tuinmeubelen ook best gewoon binnenplaatst. Want de buienmolen blijft vrijdag op volle toeren draaien. Met nog altijd kans op onweer, hagel, zware windstoten. Het wordt wel iets frisser. 23 graden. En hoe zit dat dan met het weekend? Wel, die temperaturen veranderen niet of nauwelijks. 22 graden. Maar het blijft wel wisselvallig. Met zon, met wolken. Maar dus ook met die enkele bui.
0: Ja. Ik weet niet of ik iets mag vragen over die maansverduistering van morgenochtend. Die is aangekondigd. Ik weet niet of het, want ze spreken over een bloedmaan en zo. Maar het is maar, stond er dan in de krant een paar dagen geleden, 90%. Wat wil dat dan zeggen? Dat we dat effect totaal niet gaan zien? Ja, toch?
1: Een beetje, maar niet helemaal. Oh, je ziet het effect pas als het echt 100% is.
0: Okay.
1: Er mogen geen wolken zijn. En ik vrees een beetje dat de bewolking spelbreker gaat worden.
0: Ja, oké. We zien het morgenochtend wel in het naar hier rijden. Dankjewel, Erwin.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
1: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Ik raag dan niet om u, hè.
4: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
3: Goosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist te zien, hè.
3: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet van sukkel, nee.
3: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffe?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabiet's, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiet.be.
10: Amai, jij ziet er goed uit.
11: Amai jong toch, ik zit kikiels aan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobice Panels, met de kroon en boven heb tak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goesten en die niet benauwd zijn van doorten.
10: Varrobice Panels?
11: Dat is zeker dat maatje. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be, wunder en werk voor je.
12: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
13: Maar nee, ik wil parket.
12: Tegels.
13: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
12: Goed idee.
13: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
12: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
13: Check isolatievloer.be.

0: schoon. Blijft schoon. DJ-licious. I miss this magic with you. Oh, ja. I miss this magic with you.
1: Ga je de magic met mij missen?
0: Zeker, Koen. Zeker. Ik zou dat zelfs officieel willen aankondigen. Beste toehoorders. Ik ga de magic with you missen.
2: Voilà. All the magic with you. Ja. Wel, ik ga de magic with you ook missen.
0: Ja, ja, maar you dan too. Is het gemakkelijk om gewoon hetzelfde te herhalen.
2: Ah ja, you too. Ah ja, maar dat is zoals in een relatie. Dan zegt de ene love you. En dan zegt de andere
0: love you too. Ja, en waarom zeggen we dat trouwens altijd in het Engels? Dat is mij al opgevallen.
2: Ik hou van je.
0: Ja?
2: Klinkt wel, ik
0: klinkt wel, oprechter, op ik, een of andere manier.
2: Het komt wel binnen, hè. Als, ja. Ik hou van je.
0: Ja?
2: Ik, als je dat
0: het is, om een of andere reden is het ongemakkelijker, maar het is gemakkelijker om I love you te zeggen. Dat is toch raar. Vind je
2: ja?
0: Niet?
2: Ja?
0: Ja. Kijk, bij deze. Maar goed, Koen is aan het solliciteren om eens onder zijn voeten te krijgen. Dat kan geregeld worden, want Rob die merkt hier op dat je... Precies, ik citeer, extra opgewekt klinkt in plaats van een beetje te verdrietig te zijn. Of is dat schijn? Ja, hè, schijn, hè, toch?
2: Het is wel degelijk schijn, omdat ik, ja, voor alle duidelijkheid, als ik me goed voel, dan mogen jullie dat weten. En als ik me slecht voel, dan mogen jullie dat ook weten. Ja. Maar we zullen dat dan voor morgen houden.
0: Ah, wel, maar dat wou ik even vragen. Dat is toch morgen, hè, die laatste uitzending?
2: Ja, ja,
0: want ik zie hier van alles. Ik weet niet of ik dat mag benoemen. Maar
2: jij
0: die,
2: mag dat benoemen.
0: Die mensen weten dat ik dat toch ga doen. Wat gaat er hier allemaal gebeuren, eigenlijk? Ik zie hier mensen opduiken die we anders nooit zien op dit uur. Ik zie hier koffiekoeken opduiken en dergelijke. Er gaat hier iets gebeuren, volgens mij.
2: En ik wil het
0: jongens.
2: Niet, hè.
0: Nee.
2: Want het is vandaag...
0: Ik wil het niet.
2: Nee. Want het is vandaag niet de laatste,
0: nee.
2: Hè.
0: Laat me gerust.
2: Het is de voorlaatste. We willen op ons gemakske zitten. Amai, je zal maar de gast zijn die nu staat te wachten om binnen te gaan om
0: er
2: ons te verrassen.
0: Komen,
2: ja,
0: denk
2: ja, er
0: ik.
2: Gaat iemand komen.
0: Ja,
2: ik voel
0: ja,
2: het.
0: Ja, ja, ja. We weten van toeten of blazen, zoals gewoonlijk. Maar ja, kijk. Ik zou ook blijven luisteren, want het is voor jullie een even grote verrassing als voor ons.
3: Ja, ja, ja, ja.

0: feestje. Toch?
1: En je zegt net tegen mij niet enthousiast, tegen het zelf.
0: Ja, maar met deze plaat... Party! Party Rock Anthem, om precies te zijn. LMFAO. Dan gaan we nog wat shuffelen, zeg. Elke dag, als het moet. Every day I'm shuffling. Zo passeert een dag ook, hè.
1: En hoe ga jij je dagen vullen? Ja. Wel, ik ga een beetje shuffelen.
0: Shuffelen, ja. Ja, voilà, hebben we de bevestigde tijd nog eens. Mooi, daar komen we overeen. Ik heb ook vandaag weer dit.
2: Vandaag is het dier van de dag.
0: Er staat een dier op de voorpagina van de krant. Gebeurt ook niet alle dagen. Vandaag op de voorpagina van Gazet van Antwerpen. Het everzwijn. Ik dacht altijd, dat is iets van Dardennen. Als je naar Dardennen gaat, dan kan je daar... Als je een beetje geluk hebt, everzwijnen spotten. En als je... Ja, daar moet je geen geluk voor hebben. In het eerst het beste restaurant kan je dat ook op de menukaart vinden. Ik ben daar altijd voor. Ik vind dat...
1: Ik zou dat niet kunnen bestellen. Ik zou mij schuldig... Nee? Ik heb altijd zo'n idee, everzwijn. Ja, ik weet dat niet.
0: Er zijn er te veel, hè, Koen.
1: Ah, oké.
0: Ja, er zijn er echt te veel. Dus dat die op bord liggen is op zich geen enkel probleem. Want er is echt een overschot aan everzwijnen. En, dat hebben ze mij toch altijd gezegd. En dus dan kunnen ze maar beter op bord liggen, denk ik.
1: Maar goed.
0: Ja, maar ja, als ze dan toch moeten geliquideerd worden, dan graag op die manier. Bestel er nog maar eentje. Ik ben geen fan van de herfst en de winter, dat weet je ook. Maar het is wel het seizoen van het wildseizoen. En dat vind ik dan het enige positieve aan dat slechte weer. Dat ons ook weer tegemoet komt de komende weken en maanden. Maar wat opmerkelijke nieuws van vandaag is dus dat het everzwijn... alleen in de provincie Antwerpen nog flink oprukt. In de Kempen blijkbaar. Je moet er helemaal niet voor naar Dardennen gaan om een everzwijn te spotten. In de Kempen loopt het ook vol op dit moment blijkbaar.
1: Maar dat wist jij nog niet.
0: Nee, ik wist dat niet.
1: Want
0: nee.
1: Je hebt, ik zal het even vertellen, beste luisteraars. Ja. Begin deze week zei mijn collega tegen mij, dat is hij nog steeds, mijn collega.
0: Dat ben ik, ja.
1: Ja, die zei van, ik zou dit weekend misschien wel eens naar Dardennen kunnen gaan, naar de everzwijnen. Maar zoveel moeite hoef je dus helemaal niet te doen.
0: Nee, maar ik ga toch waarschijnlijk naar de uitnodiging van een goede vriend van mij, dus dat gaan we doen. Toch?
1: Ja, ja.
0: Een everzwijn eten, hè. Het zal wel zijn. Amai. Maak het stoofpotje maar al klaar. 30 graden of niet? Maar ja, van het weekend gaat geen 30 graden meer zijn.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
1: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh,
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Stop!
5: Ruim 8 uur.
6: En dan een update over de overstroming in Nepal. Niels legt uit.
7: Een goedemorgen. De dodental na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak. En dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
8: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
7: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werd de zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in de zaak, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor assize. HLN-journalist Siebren de Jager volgt het.
9: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten en het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
7: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe en mocht zo'n 10 minuten invallen.
10: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar 2 weken voor mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
7: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.
6: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E429 vanaf Tubeke, 15 minuten bijtellen, plus 20 op de E19 tussen Zemst en Machelen, plus 25 op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen en plus 25 op de E40 en dat vanaf Heverlee.
5: Op de Antwerpse ring staat een lange file vanaf Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. Dat is samen bijna een uur als ik het zo bekijk. Op de E313 daardoor ook een half uur vanaf Massenhoven. En er is ook een ongeval gebeurt op de E17 ter hoogte van Beervelde. Dat zorgt voor file vanaf Gentbrugge. Dat is dus ook richting Antwerpen met wat goeie wil. 20 minuten erbij daar.
4: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jeroen en Koen.
6: Die mogen je ook nog eens wakker maken.
11: Hallo.
6: En dat vandaag op... Hallo.
11: Zijn dan wakker?
6: Hey. Ja.
5: Voilà. Check. Aankondiging gebeurt.

0: Ik ben even aan het terugscrollen in de reacties die we vanochtend al gekregen hebben, want er zat een opmerkelijke tussen. Ik vind hem niet meer, maar opgespaard wel tot nu, want het gaat over
1: 7 over 8.
0: Ja, het is 7 over 8 geweest, dus tijd voor 7 over 8. Met andere woorden, elk onderwerp is welkom. Waarover moeten we het hebben? Of wil jij het eens hebben? Wat wil jij eens op tafel leggen qua onderwerp? Alles kan, alles mag. Je kent het principe wel. En weet je waarover ik het heb, die reactie van vanochtend? Er begon iemand over 7 over 8 op een moment dat helemaal nog niet 7 over 8 was. Omdat die man, het was een man, beweerde, en ik herinner mij dat niet, dat hij de bedenker zou zijn van het rubriekje. Dus ja, bij deze. Oh joh, joh, kijk. Goed, 7 over 8, er hangt iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Hallo.
2: Hallo, dag jongens.
0: Waar willen jullie het over hebben?
2: Waarom gaan we het niet over hebben? Zeg maar dat.
3: We hebben een slechte lijn.
0: Ja,
3: een
0: slechte lijn. Ja, ik versta er niet veel van.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Dat is nu jammer.
0: Ja, ja, ja. Ja, bijzonder jammer.
2: Ik ben speciaal voor jullie heel van heel ver gekomen.
3: Ah, het is Dingske, het is Peter van de Veren. Ja, ja, het is hem. Het is
0: hem. Herkend.
3: Ja, ja.
0: Jij moet nog niet vroeg opstaan, hè, makker?
2: Jullie.
3: Oh, nee, jongens. Godverdomme.
0: En hij is persoonlijk ook aanwezig.
4: Oh, jongens.
0: Wie moet je? Wie moet
4: je?
0: Dat is wel grappig.
4: Goed.
3: Jongens toch, jongens toch.
0: Oh. Ja, die moet nog nergens zijn natuurlijk, hè?
4: Ah, oh, nee, die is tuurlijk. Ik heb een vakantie. Allee, soort van natuurlijk. Ja.
3: Ik heb hem net gezien in de Gazet.
0: Hij
3: staat in het laatste nieuws.
4: Hij is uit de Gazet gekomen. Zee, hoe gaat het?
0: Goed, goed, goed.
4: Ja, het is de voorlaatste.
0: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Wat jongens toch.
4: Ja. Zijn jullie al emotioneel geweest, of niet?
0: Nee, nee, nee.
4: Nee, totaal niet.
3: Nee. Nee, ik heb wel gisteren zo'n momentje gehad dat ik dacht van, ik ga beginnen aan mijn speech voor morgen.
0: We proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen voor altijd.
4: Ja, en zo'n speech moet ook veel te lang duren. Zo. Je moet echt beginnen om, ik zeg maar iets, om 10 over 8 en dan om 9:30 stoppen. Dat zijn de beste speeches, altijd goed. Nee, maar ik heb ook een goede reden waarom ik hier ben.
0: Ja?
4: Ah. Ja, omdat jullie, tussen toch al een paar maanden geleden, hebben jullie iets fantastisch moois gedaan.
0: We hebben jou gesteund. Ja.
4: Met Goedemorgen Morgen op Radio 2 genomineerd voor een kastaar. Ja. Je weet wel, die mediaprijs die ze aan iedereen willen uitdelen, behalve jullie. Nee, ja. Niet persoonlijk, neem me niet persoonlijk. Ja, het is een raar systeem.
0: Ja.
4: Dus dacht ik van, ja, als ik hoorde dat jullie gingen stoppen, dat is nu heel gek, ik heb dat ook live gehoord.
0: Ah, ja.
4: Dus om maar te zeggen, ik luister af en toe naar Top Radio. Sinds jullie dus effectief ons gesteund hebben. Okay. Dus dacht ik van, ik moet toch iets gaan doen bij de jongens bij de laatste week. Ik dacht van, ik maak een cadeautje. Mijn zoon en ik hebben dus, dus met plak en spuug aan de slag gegaan, zijn naar de NAVA geweest en hebben toch wat spullen, ook naar de Gamma trouwens. Ja. Dat is sponsors van jullie.
3: Ja,
0: want jullie zijn totaal geen doe-het-zelfers, neem ik aan.
4: Nul.
0: Ja, dat dacht ik al.
4: Dus dacht ik van, ja, om hoeveel jaar hebben jullie het gedaan? 13 jaar of?
0: Ja, zoiets, hè.
3: Ja. Ja.
4: Met een paar sprongen ertussen.
0: Ja, ja.
4: Dat je van, kijk, zo'n gasten die verdienen eigenlijk ook hun persoonlijke prijs. En dacht ik van, ja. Ik maak een kastaar voor die twee.
3: Ah!
4: Omdat jullie toch de twee grootste kastaars van de hele Radio Vlaanderen zijn.
0: Ah, dat is leuk. Ik heb dat nog nooit van dichtbij gezien.
4: Ja. Dit zijn, ja, beschrijf eens. Dit zijn,
0: dat is zo om behang af te steken. Is
4: ja, dat. Je kunt ze ook gebruiken. Als je dan toch wat meer tijd hebt, kun je
3: zegt
4: van,
3: vindt
4: een ander behangsje, kunnen die eraf steken. Maar officieel zijn ze voor jullie.
0: Maar fantastisch.
4: Ja, voor die laatste dagen toch, alsjeblieft.
0: Oh, dank je wel, Peter.
3: Oh, dank je.
0: Ben je hier ooit al geweest eigenlijk bij ons?
4: Die dingen die je moet koesteren, wat zeg je?
0: Ben je hier ooit al geweest bij ons?
4: Nee, nee, het is hier prachtig.
0: Allee.
4: Jullie zitten in een gebouw dat volgens mij op instorten staat. Dat is een beetje zoals de VRT.
0: Ja, dat is waar. Daar kan ik niks aan toevoegen. Dan dat ons vorige gebouw is moeten zien.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Your husband is coming.
1: Ray, and where is my husband? We hebben dus voor degenen die niet kunnen volgen, Peter van de Verre, of all people.
2: Ja, sorry daarvoor. Ik moest hier zijn zo.
1: Terecht.
3: Het was toevallig in de buurt. Je dacht, ik spring eens binnen bij je gasten.
2: Maar hoe goed klinkt dit trouwens? Ja, goed geluid.
1: Ah, dank je wel.
2: Dat is zo. Ja. Mensen hebben daar niks aan natuurlijk.
1: Nee,
2: maar
1: nee.
2: Ik heb dan een koptelefoon gekregen van jullie. Waarvoor dank. En een koffie. Maar dan mag je wat kosten bij top. De budgetten, dat is...
1: Zullen
2: dat
1: we kunnen... eens over Radio 2 beginnen?
2: Klinkt het
1: daar niet zo goed? Of?
2: Jawel, maar het is anders, meneer.
1: Ah, okay,
2: het is anders.
4: Maar het is wel iets wat je kan afvinken nu. Allee, ik bedoel, dat zijn toch live goals?
2: Intussen, ik heb zelfs Clara gedaan, maar nu top ook nog eens. Dat is echt wel...
1: Nu ben je er, hè.
2: Maar ik ben altijd... Ik kan naar topradio, maar het is top geworden tegenwoordig. Hè?
1: Ja, klopt. Ja. Maar heel goed.
2: Ja, maakt dat niet uit. Dus,
1: goed, dames en heren, het is tijd voor... Want Peter zei net... ik weet niet wat we gaan doen. Ik zeg, Peter, welkom in de show. Dat weten wij nooit. Dus we verzinnen nu iets. Hier is een extra aflevering van De Zandloper, waarin Peter van der Veire indringende vragen stelt aan zijn gasten. Dus doe maar.
2: Ah ja. Maar ik krijg alles vragen naar jullie.
1: Jongen.
2: Ah, heerlijk. Ja. Wat is je... Oké, op gebraad begin. Wat is je lievelingseten?
1: Vol au vent. En alles wat Italiaans is.
2: Oké. Okay. Ja. En bij jou?
1: Niet samen.
4: Oei, bij mij is dat ook. Bij mij is dat ook vol au vent. Ik bestel altijd vol au vent op restaurant. Altijd.
2: Ja, maar wacht, en jullie werken al zo lang samen, jullie weten dat niet van elkaar.
1: We hebben nooit samen een vol au vent gegeten eigenlijk, hè?
2: Okay. Ja, nu? Als jullie samen gaan eten, wie betaalt de rekening?
4: Ik.
1: Ja, meestal wel.
2: Dat kwam heel snel zo.
1: Ik vind dat een goede regeling.
2: Ben jij de best betaalde dan van de twee?
4: Waarschijnlijk wel, ja.
2: Ik dacht dat jullie altijd iets wisten te zeggen, maar de mond staat vol tanden zo. Dat is, vind ik wel straf.
1: Moet je daarvoor gestudeerd hebben om dat soort vragen te stellen?
2: Blijkbaar, ja. Wat is de gekste plek waar je ooit gekust hebt?
4: Dat was zo afgelegen in de auto. Dat was ook de ontmaagding trouwens.
1: Oh.
2: Wat?
4: Nooit. Kijk,
1: dat was ook jouw eerste kussen. Ontmaagding.
4: Nee, maar dat was een speciale kus. En dat was zo, dat was zo op een afgelegen plaats. Totaal niet romantisch.
2: Een speciale kus. Het klinkt als hij of zij. Ik weet niet, is het hij of zij?
4: Het is een zij.
2: En hij. Ja, maar weet ik veel, man. Zo goed kennen we elkaar nog niet. Dat tongske dan ergens ingestoken is waar het eigenlijk niet hoorde.
4: Ja, zo gaat
1: ja, maar zo ver gaan we hier niet, hoor.
3: Zijn wij weer helemaal niet gewoon.
2: Ik denk bij top de deuren gaan open,
1: dat
2: maar...
1: Dat is een heel onschuldige vraag van nature. Ah, nee, maar dat onttaart hier
4: maar
1: meteen.
4: Maar jij wist dat zelf niet, hè, wat ik nu zeg?
1: Nee, ja, dat is waar.
2: Ja, maar jongens!
1: Die van de verre die peutert hier dingen uit. Maar jongens toch, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, je hebt nog bij Radio Donna gewerkt ook, hè?
1: Ja, ja.
2: Wie was werkelijk...
1: Ik denk dat de laatste keer dat wij elkaar persoonlijk gezien hebben, Peter, trouwens.
2: Dat kan. En het maffe is... Jij was toen niet grijs en nog altijd niet.
1: Nee.
2: Wat is jouw geheim?
1: Ik wou dat ik hetzelfde kon zeggen. Maar...
2: Ja, ik ben al grijs van mijn 20ste, denk ik. Ja. Nee, maar is wel straf.
1: Nee, mijn grootvader die had ongeveer dezelfde haarkleur en die is tot zijn dood ook nooit grijs geworden. Dus dat zit in de genen, denk ik.
2: Maar hoe tof.
1: Ja.
2: Allee,
1: ik zou liever grijs zijn. Ik vind dat wel iets.
2: Het heeft wel iets, hè? Ja, klein beetje wel. Maar wie was de meest ellendige collega bij Radio Donna?
1: Ah, dat is een goede vraag.
2: Dat weet ik.
1: De baas. Is dat ook een collega?
2: Ik denk
4: je mag namen noemen.
2: Ik denk dat hij daar niet meer zit.
1: Die zit daar niet meer.
2: Wat was zijn eerste letter van zijn naam?
1: B.
2: Ah ja, nee, die is... die hebben ze weggedragen op een bepaald moment.
1: Ik zal de vergelijking maken. Ik was binnengekomen bij een andere baas. Mm-hmm. En dat was een heel aangename. Die zijn deur stond altijd open. Maar echt letterlijk, hè, je mag altijd binnenkomen. En bij die volgende baas moest je plots een afspraak maken via de secretaresse en zo van die ding. En dan dacht ik, well, fuck it, dan geen afspraken meer. Dan hoor ik het wel als het niet goed was.
2: Ja, maar die is intussen weg. Dus kijk, voilà. Karma is...
1: Waarvoor dank.
2: Karme de mens.
1: Wij zijn ooit collega's geweest wel.
2: Ooit wel, ja. Ik zat toen bij Studio Brussel, denk ik.
1: Ja, maar goed, niet op dezelfde zender, hè. Wel binnen hetzelfde gebouw, maar niet echt collega's. Niet op dezelfde zenders.
2: Nooit collega's.
1: Nooit collega's geweest. Kijk.

0: Peter van der Weijden staat trouwens vandaag in de krant. Dus jij verdient hier meteen ook het rubriekje.
1: Nieuws van de dag.
0: Oh ja, want als je op de voorpagina staat, dat is een van de eerste keren dat wij een voorpagina in de studio hebben.
2: Ja, dat is goed. Dat
0: mag ook eens gezegd worden. Er staat op de voorpagina en het gaat over de start van het radioseizoen. En een van de uitspraken die je daar doet, Peter van der Weijden, daar moeten we het toch eens even over hebben, vriend. Is dat jouw wekker gaat om 3:23.
2: Klopt, ja. Ja, want ik vind het belachelijk natuurlijk in jullie ogen, maar dat is omdat ik dan opsta.
0: Ja.
2: Ik doe een kaksken, plasje daarbij. En dan ga ik...
3: Ja, sorry. Ik vind het nu al goed.
2: En dan ja, een beetje scrollen zo en dan het nieuws een beetje meepakken.
0: Ja.
2: Een douche.
0: Maar dat doen wij ook allemaal, hoor.
2: Willen jullie ook uitgebreid ontbijt bijvoorbeeld?
0: Nee, dat niet.
4: Ah, maar voilà, hij wil gewoon... Alleen, ik wil het niet in jouw plaats zeggen, maar ik denk dat hij het gewoon op het gemakske allemaal een beetje wil...
0: Ja, maar toch vrede op zijn gemakske.
2: Ik heb een uur nodig
0: want
2: voor...
0: Want wij staan
2: de
0: vlotjes anderhalf uur later op, hoor.
2: Ja, maar jullie zijn nog jong, hè.
0: Dat is lang geleden dat ik dat gehoord heb.
2: Jullie ogen nog jong, ik zal het zo zeggen.
0: Okay, ja,
2: nee, maar ik sta inderdaad vroeg op om klaar te zijn, anders ben ik niet wakker. Ja. Snap je? Dus op die manier...
0: Ik heb soms de indruk, nu we zo met ochtendradio mensen onder elkaar zijn, dat als het over de pers gaat, hè, is dat zo precies een competitie van ik sta vroeg op, oh, maar ik er nog vroeger. Heb je dat gevoel niet?
2: Ja,
0: en dan denk ik, maar onnozelaar. Maar kom een keer binnen om 1 minuut voor uw uitzending, het is ook goed zo.
2: Het moet goed zijn.
0: Ja, tuurlijk. Is het niet goed?
4: Ja, maar wacht. Ik denk dat we ook afscheid moeten nemen. Ah, wat heb je nog op de planning vandaag?
2: We een beetje voorbereiden voor maandag.
4: Ah, kijk, voilà.
2: Ja, maar dan ben ik hier terug. Nee, het is niet waar. Ja, dus effectief voorbereiden voor maandag. Maandag beginnen we met Goedemorgen Morgen. Het programma waar ik om 3:00
0: kom. Kom jij hier wel reclame maken voor u? Het is goed, hè?
2: Ja, ja.
0: Van de verre.
2: Jullie hebben gevraagd.
0: Dit heb ik altijd al eens willen zeggen. Buiten, jongen.
2: En dank u wel en veel succes.
0: Hey, bedankt om te komen.

0: Voilà, ik heb mijn plaats weer. Koningsweg, die staat bij zijn idool. Ondertussen doen we dan maar zelf de verkeersinformatie zeker. Ja, mooi jongen, kom, je mocht dat toegeven. Ja,
1: maar. Allee jongens, stop ermee, alstublieft. Oh, ja, leest het schijnbaar. Ja, het is goed.
0: Ah, mag ik?
1: Ja, je mag.
0: Ah, dank u. Drie kwartier file op de E313 vanaf Massenhoven tot Borgerhout. Wat hebben we nog in het Antwerpse op de E17? Enfin, ja, dat is niet Antwerpen, maar het is wel richting Antwerpen. Een ongeval gebeurt. Aanschuiven van Gentbrugge tot Beervelde. Een half uur verlies je daar. En op de Antwerpse ring ook nog altijd een half uur vertraging. In de richting van Gent, dat begint ter hoogte van Antwerpen Noord.
1: En dan sta je ook nog aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. Je moet er een half uur bij tellen. En op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen. En dat is het.
0: Zijn we klaar?
1: Ja. En nu ga ik op de foto.
2: De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
3: Het zijn Refive Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
5: Wat zit er tussen, mama?
6: Jaak.
5: Jaak?
6: Chocoladezaak, slimmetje.
5: Ah.
6: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jaak.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
10: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
9: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
10: En klanten altijd tevreden.
9: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Hij is weg.
1: Hij is weg. Ik ben mijn idool gaan uitzwaaien. Peter, wacht op mij.
0: Pak hem maar mee.
1: Ik wil mee naar de 2.
0: Ik wil ook bij de grootste familie.
1: Ja, ja. Ah, eindelijk.
0: Ik wil die Canary Piet adopteren. Waar zit dat beest eigenlijk?
1: Ja.
0: Ze hebben dat zomaar weggesmeten. Dat is altijd zo de zender van de gezelligheid en lief voor elkaar. En ze hebben die Canary Piet gewoon zonder enig...
1: Ja, hoe zou het gaan met...
0: meelevendheid gewoon gedumpt. Het zou er eerlijk in zijn. Garme die Canary. Bij deze, waar is mijn jingle van het dier van de dag?
2: Hulde. Ja, hulde toch wel.
1: Ja, toch wel.
0: Ik vind het niet meteen... ik heb het hier...
1: Mensen kunnen ook...
0: Proper afsluiten.
3: Vandaag is het dier van de dag...
0: De Canariepiet van Radio 2. Wat is daarmee gebeurd? Nee, Kees, serieus. Er is niemand die daar nog over klapt. Dat was Quenius schoonbeest.
1: Ja, maar wij hebben ooit ook een beest gehad. En we hebben die ook gedumpt.
0: Dat is waar.
1: Die bij het vuil gezet.
0: In de diepvries waarschijnlijk. Dat vond hij dan nog aangenaam. Tot was de pinguïn.

0: Sjoe, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren? Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
4: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Bommetje of rustige duik.
6: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
5: Meer info. dm-zwembaden.be.

0: En dan vraag ik mij af, wat gaat hier nog allemaal gebeuren? En vooral morgen natuurlijk, hè. Criss Cross Amsterdam ondertussen met Luisa Sonza. Mai, dat heeft ze ook niet zelf gekozen, heb ik de indruk. Mai, oh my. Ja, het is goed. Beste vrienden, we zijn een kleinigheid vergeten, maar goed, we zijn soepel in die dingen. Ja, daar is het alarm. Ik verveel mij alarm inderdaad. We hebben nog prijzen uit te delen. Misschien wel aan jou als jij op dit moment aan het vervelen bent. Durf niet, hè. Of doe gewoon alsof. Stuur het dan even door via de app. Dan gaan wij voor amusement zorgen op een of andere manier. We weten zelf nog niet welke. Dat maakt het plezant. Dus stel je kandidaat. Heb ik dat goed uitgelegd?
1: Ik zou zeggen, je mocht dat nog doen, maar dat is niet waar.
0: Nee.

0: De meisjes van... Nee, ah ja, wacht, hij is aan het telefoneren, jongens.
1: Blijf even hangen, hè. Wacht,
0: sorry, dag, stoor.
1: Wat?
0: Oh nee, we hebben het allemaal gehoord weer, Koen. Tikt u niet aan. Tonka Disco ondertussen met de meisjes van de straat. Ik vul er mij van alles bij voor. Street Girls was dat.
1: Weet je wat ik aan het doen was? Ik was de kandidaat van ik verveel mij alarm op zijn gemak aan het stellen. Dat is altijd belangrijk dat de mens of ja, de persoon die op antenne komt, dat die toch een beetje op het gemakske alleen kan.
0: Oké.
2: Ik verveel mij.
0: Alarm! Maar eens zien hoe dat gewerkt heeft. Ben je op je gemak?
3: Ja,
0: zo, hè. Ah. Ja, ja, zeg maar, dat heb jij goed gedaan, Koen. Die mens is volledig relaxed. Jens, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Heb je gestuurd ik verveel mij of om het spelletje mee te spelen?
4: Ik verveel me al heel de week.
0: Is het waar?
1: Oei. Vertel.
4: Ja, werken, hè. Werken.
0: Ja, vervelend, hè. Ja, ik vind dat ook. Ik ga ermee stoppen, denk ik.
4: Het is wel een eer dat ik nog in de studio geraak bij jullie.
0: Ah ja, dat is waar.
1: Ja, maar we zijn blij dat jij erbij bent.
0: Dat bedoel ik.
1: Zeg maar, is het voor jezelf dat je gaat spelen? Of voor de kinderen, of met je vriendin, of wat is het plan?
4: Voor mezelf.
1: Maar groot gelijk.
0: Het zijn wel duo-tickets meestal, hè? Dus je zult toch iemand het amusement moeten delen.
1: Dat is niet waar, hè? Die kan toch twee keer apart gaan?
0: Ah ja, dat kan ook.
1: Dat kan toch ook?
0: Dat is juist, ja. Maar eerst gaan we kijken wat het is, hè. Jens, voor we uitweiden over de activiteit, oké?
4: Okay? Perfect.
0: Ik heb geen idee wat er komt, dus we gaan het samen ontdekken. Het ratje draait. Tappen, tappen, tappen, tappen, tappen, tappen, tappen. En waar mogen we de Jens naartoe sturen? Voor zijn persoonlijk amusement. Dat is...
1: Oh ja.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Ja.
0: Als je dat met twee zou doen, dan kan er alleen maar aan Bras van komen. Want als je elkaar tijdens de activiteit kwijtgeraakt, dat is aan Bras, hè. Van, je hebt mij in de steek gelaten, hè. Weet ik al.
1: Aan Bras in de auto. Ja, ik snap het.
0: Sowieso. Ja. Beste Jens, ik heb ooit op het punt gestaan om het zelf te doen en uiteindelijk heb ik het niet gedaan. En ik heb er nog altijd spijt van. Maar jij gaat het nu beleven, helemaal gratis. Jij gaat naar een maïsdoolhof.
4: Hola.
0: Ja, kan je er iets bij voorstellen?
4: Ik kan me er iets bij voorstellen, ja.
1: Ben je blij?
4: Ja, zeker en vast.
1: Ja, maar ik dacht, ik kan dat toch even checken.
0: Hij is te veel op zijn gemak.
1: Ja.
0: Je mag best wat enthousiast zijn.
1: Ja.
0: Hippie boera. Veel plezier daar, Jens.
4: Dankjewel.
0: Tot gaan we, hè. Yo.
5: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: bijna 9 uur.
1: En laten we vandaag eens beginnen met koninklijk nieuws.
0: Mama, ja.
1: Niels heeft een update. Dag Niels.
2: Een goedemorgen. Prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarle. Daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En ja, Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
2: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En zal dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse Meteorologische Dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. En sport: Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe en mocht zo'n 10 minuten invallen.
4: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar 1-2 voor mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches in ga zetten.
2: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. In Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden, dat melden de autoriteiten. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou een van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. Vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en blijft regenachtig. En ook het weekend en begin volgende week wordt wisselvallig met maxima rond een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het droger.
0: Right, dat weten we ook weer allemaal, maar het verkeer, daar zijn we nog niet van op de hoogte.
1: Nee, geven we mee op de E429 vanaf Tubeke, een 15-tal minuten bijtellen. Naar Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, plus 25. Op de A12 tussen Wolvertem en Dikke Linde, ook 25. Een half uur bijtellen doe je op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
0: Op de E17 door een ongeval nog altijd aanschuiven tussen Gent, Brugge en Beervelde. Dat is dus richting Antwerpen. Uitzonderlijke file op de E17. Daar sta je in de rij tussen Kruishoutem en De Pinte. Meer dan een half uur in de richting van Gent. En dan kijk ik, heb ik in het Antwerpse nog iets? Ah ja, de onvermijdelijke E313 natuurlijk. Tussen Massenhoven en Wommelgem. 20 minuten erbij daar.
5: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. Jeroen en Koen.
0: Het zou wel eens kunnen gaan stormen vanavond, zegt het weerbericht.
1: Code geel ook afgekondigd. Ja.
0: Het is van de serieuze jongens, Serious Milking.

0: Nou, voor zij die het uitgebreide weerbericht vanochtend zouden gemist hebben, we hebben van onze weerman ook de goede raad gekregen om onze tuinmeubelen allemaal binnen te halen. Straks krijg je trouwens nog een update van de weerman. Geen probleem.
1: Jeroen en Koen.
0: Ik heb nog even een vraagje van praktische aard ondertussen. Ook aan onze redactiemensen die hier al voltallig aanwezig zijn, wat wij absoluut niet gewoon zijn.
2: Nee,
0: op dit
2: maar
0: uur.
2: Die hebben allemaal een hoofdtelefoon aan, dus die horen nu niet. Dus je kunt zeggen wat je wilt. Dat is altijd zo.
0: Dan ga ik de vraag aan jou stellen. Misschien ken jij het antwoord wel. Gaat er nog iets gebeuren vandaag?
2: Vandaag denk ik dat we alles gehad hebben. Ah. Dus vandaag kunnen we... Allez.
0: Rustig aan, want Juist. Ik heb gezien dat er dus ook een omwegje gedaan is naar de bakker. En dat de ontbijttafel vol ligt met koffiekoeken. Die waren dan allemaal voor Van de Veire bedoeld, of wat? Hij heeft er geen enkele volgens mij geconsumeerd. Dus die zijn voor ons. Voilà, hè. Toch? Is dat de juiste conclusie?
2: Ja, wie ben ik om jou tegen te spreken?
0: Ik ga eraan beginnen.
2: Ja, begin te gaan.
0: Smakelijk.

0: voilà, mocht je geïnteresseerd zijn. Hij zegt zelfs waar hij het gekocht heeft en zo. Net geen adres eraan toegevoegd. Maupi, I got my drugs from Amsterdam.
1: Ja, en je hebt dan wel het gevoel als je dan zo een weekendje Amsterdam doet, dat mensen je spontaan zouden aanspreken van, wilde jij iets? Nee, maar ik dacht dat, omdat dat zo, alleen dat is een beetje de perceptie van als je naar Amsterdam gaat.
0: Het is lang geleden dat ik daar geweest ben.
1: Ja, en dus ik dacht, als ik daar naartoe ga gaan, alleen mensen gaan zo...
0: Dat was een beetje een teleurstelling, begrijp ik zo, tussen de lijnen door.
1: Maar ik had er meer van
0: verwacht. Bied het op zijn minst een keer aan.
1: Ik ben hier nu toch.
0: En de weg naar de Wallen ken ik al. Laat me gerust, man. De gids van mijn voeten.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus...

0: 4 op een rij.
1: Van vandaag en vandaag, dat is donderdagochtend. Zometeen gaan we inchecken bij Pitbull en Hotel Room Service.
2: Daar zijn geen woorden voor, zegt Gabri Ponte.
1: Al is het weekend al in zicht met Michael Gray en The Weeknd.
2: En Lost Frequencies, die heeft ook die zonsopgang van vanochtend meegemaakt, blijkbaar. Dat was toch een speciaal momentje, hoor. So much beauty around us. Every

0: Pitbull en zijn hotel room service. Ik kreeg hier net ook room service, alleen studio service. Ik was even naar buiten, ik kom terug binnen en meteen werd mij een kop koffie aangeboden dat ik dacht... Deze week moet je dat niet aanbieden, hè? Dat is slecht afgelopen.
1: Ja, je bent wel nog niet geleerd, zie ik. Want het is dus nog steeds verboden om koffie te drinken in de studio.
0: Ja, maar ik zet ze al wel iets verder af. Hè. Zo, ik heb mijn les geleerd, hoor. Wat dat betreft.
1: Wel, je hebt je les niet geleerd.
0: Wil je het verkeerde wel lekker lezen van de sloten, alstublieft?
1: Ja, dank u. Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. 15 minuten bijtellen. Op de A12 een twintigtal minuten tussen Stroombeek en Dikke Linde. En dan nog 25 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
0: Op de E17 staat ook een file tussen Waregem en Deinze. Ik mag dat een uitzonderlijke noemen. 3 kwartier richting Gent. Verder hebben we ook nog problemen op de E313. Dat is geen nieuws. Richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Kwartiertje.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Dit is Top. We make you move. Your summer beat. Jeroen

0: Tygo en...
1: Hallo, met Linde.
0: Hallo, Linde.
1: Ja, hallo.
0: Ja, ik ga even speciaal voor jou dit rubriekje bovenhalen.
2: Een klacht voor Koen van der Sloten.
0: Koen weet niet wat er komt. Ik heb aan de lijn Linde. En Linde heeft klachten, Koen. Ja, sorry, ik kan er ook niet aan doen. Zeg het maar, Linde.
1: Ja, ik had gehoord, dikke Linde. Ik voelde mij aangesproken. In het nieuws.
3: Wacht. Wat heb ik gezegd? Wacht, ik ga het er even bijhalen.
0: Zoals je dat verschillende keren zegt.
3: Op de A12, ja. En het is zo dat wel degelijk zo vermeld stond in het verleden. Dus dat was dikke Linde.
0: En dat is dat veranderd?
3: Ja, en doorheen de jaren is dat dan plots veranderd naar grote Linde. Ah, dus, ja. Maar ik denk dat de officiële benaming effectief wel dikke Linde is. Maar lieve Linde, jij bent dus ook een Linde. Mm-hmm. Het ging helemaal niet over jou. Allee, nee, ik weet
0: dat
3: niet
0: was
3: of je...
0: wel duidelijk, denk ik.
3: Ja, ik weet niet of je dik bent. Ik zeg dat ook niet. Linde, mijn excuses. Mocht je je toch een beetje beledigd gevoeld hebben. Ik zal het nooit meer doen.
1: Ah, oké, super. Nu ben ik blij. Bedankt daarvoor.
3: Alsjeblieft.
0: Heb je liever dat we grote Linde zeggen?
1: Ja, dat mag. Ah. Ik ben 1,74 meter, dus
0: dat
1: is
0: al waar. Ah ja, dat is al redelijk groot. Ja,
3: maar is het groter dan mij?
0: Groot meisjes, hè?
3: Ja, ja.
0: Die Linde, hela. Ze durft wel niet meer op de A12 voor de verwarring en zo.
1: Nee, daar kom je niet, hè?
0: Nee, ik wist het wel.
1: Nee.
0: Dankjewel, grote Linde, om te reageren. Ja.

0: Ja, het is raar hè, als je dan deze originele versie hoort. Dat lijkt alsof dat je iets mist. Maar dit is gewoon het origineel natuurlijk. Virtual Zone en Virtual Zone. Je weet allemaal wat ik bedoel. Heb je het gemist?
1: Wat?
0: Ah, ja, dus ik zeg, als je dat origineel hoort, dan mis je zo precies iets. Omdat je zo gewoon bent om... En wat weet ik al. Goed. Ik weet niet, klaar?
1: Nee. Ah, nee, ja, ik was nog bezig.
0: Ah, ja, maar nee, dus goed, zometeen dan een... Maar maakt u niet druk, Koen. Zometeen gaan we nog eens naar onze weerman luisteren wat hij vanochtend te vertellen had. Maar ik zou het maar doen als ik van jou was. Want er is wat opkomst hoor, oelala.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen side job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
6: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
8: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Zwaansnanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester, zwaansnanny, hé.
11: Highlight Festival, The Rise of the Dragon.
12: 4 en 5 september, Ypres, 4 stages, meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
13: Tickets, highlightfestival.com.
14: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
15: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte, VDC.

0: Ooit zat hij nog in de studio op deze stoel, dacht ik, met... Was dat nu met Chicken Nuggets? Ik ben aan het twijfelen of het effectief Henri PFR was, maar ik denk het wel. Deze Sola Sola.
1: En Sola Sola, het zou het nu toch al heel lelijk moeten doen dat dat geen vertaling is van Zon Zon. En dat zou wel eens kunnen tegenvallen. De temperaturen die zitten wel goed.
2: 8, 29 graden. Misschien in de provincie Limburg pakken ze misschien nog eens een 30. Maar dat is een beetje te veel van het goede. Want vanmiddag, vanavond en vannacht ontstaan in die hitte nieuwe onweders. En die zijn dan wel talrijker en heviger. Met kans op hagel, zware windstoten. Maar het gebeurt natuurlijk niet overal. Zo gaat dat met onweersbuien. Op de ene plek alles, op de andere dan weer niks. Maar waar het gebeurt, zou het er wel eens hevig kunnen aan toegaan. Beetje voorzichtig zijn als je vanavond en vannacht de baan op moet.

0: Madison Avenue van lang geleden. En Don't Call Me Baby.
1: Wat dan? De mensen gaan mij uitlachen met wat ik nu ga zeggen.
0: Sowieso, Koen.
1: Maar ik ben van deze uitzending moe geworden. Die mens heeft moeten werken van 6 tot 10. En die mens is doodmoe. Ja, ik weet het. Ik weet het.
0: Goed. Ik heb er nog eentje. Dat is in het kader van...
2: Dat is weer goed geregeld.
0: Als je kinderen hebt, ik zou als ik van jou was mijn bank-app even open doen... Want je weet maar nooit dat je bij de gelukkige bent. Ik lees vandaag in de krant dat er, de voorbije 2 jaar ruim 3,19 miljoen euro foutief is uitgereikt aan in totaal 2037 gezinnen. Die hebben dus per ongeluk geld gekregen waar ze eigenlijk geen recht op hadden. En ja, ze komen met een hele uitleg. Ja, dat is hier allemaal geïnformatiseerd en zo. En er zijn meer dan 40 gegevensstromen die dan bepalen wat en hoe en zo verder. En als daar ergens een fout in zit, dan kan dat gevolgen hebben voor de uitbetaling. En dus soms ook in het voordeel van de gezinnen. En waarom noem ik het goed geregeld? Er staat één zinnetje in dat mij geweldig intrigeert in dat artikel. En dat is het volgende zinnetje. De bedragen kunnen niet teruggevorderd worden bij de gezinnen. Dat vind ik plezant. Want dan denkt u... Ze gaan dat wel overwogen hebben op zijn minst.
1: Maar volgens mij zal de inspanning niet opleveren wat
0: ze maar
1: zoiets zijn.
0: Maar ze weten welk antwoord dat ze gaan krijgen als ze het proberen. Want dan zeggen al die 2037 gezinnen... Kom het maar!

0: Het is hier inderdaad een serieuze zoo geweest, maar wat gaat dat morgen geven? Ik heb het al eerder al gezegd, wij hebben de indruk, zowel Koen als ik spreek voor ons alle twee, dat er van alles gaat gebeuren, maar we zijn zoals steeds niet op de hoogte van wat er allemaal gaat gebeuren. Dus we beleven het samen met jullie.
1: Ik wil er eigenlijk niet te veel over nadenken. Nee. Ik ga vanuit dat...
0: Wij gaan gewoon ons ding doen en dan zien we wel wanneer we onderbroken worden.
1: Ja, en nu ga ik iets heel cliché zeggen, maar de mensen willen dat horen, dus ik ga dat zeggen.
0: Dames en heren, komt het cliché van de dag.
1: Het enige wat telt, dat is de luisteraar. En wie dat hier allemaal binnenkomt morgen, dat interesseert mij niet. We focussen op de luisteraar. Ja, maar dat is toch. Ja.
0: Goed, morgen de laatste. En dan zometeen. Hij is ondertussen teruggekomen uit het bureau van de directie. Het contract is getekend. Peter van der Veire, zometeen tussen 10 en 12. Ja. Sorry, Thibaut. Je was nog niet op de hoogte, maar daar is een uitgang.
1: Allee, jongen, alsjeblieft.
2: Dat is allemaal niet waar.
1: Tine, jongen.
0: Thibaut, hij is er
1: van Leelgendaal. Ja,
0: zometeen. De enige

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is Top!
7: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
8: Goedemorgen. Een nieuwe update uit Nepal en Tibet. Nepal bevestigt nu dat er nog 3 Belgen vermist zijn na de modderstromen daar. Buitenlandminister Prevot liet al weten dat ons land hen niet kon bereiken. De dodental ligt nu op 165, zeker 1300 anderen zijn vermist. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor overleg en opleidingen. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
9: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
8: Hoe dat er dan praktisch moet uitzien is nog niet duidelijk. Dat willen de koepels samen bekijken met bevoegd minister Zoual Demir. En prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarle. En daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
10: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste die daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
8: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
7: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E19 richting Brussel. 13 minuten bijtellen tussen Zemst en Machelen. En tenslotte op de binnenring van Brussel. 12 minuten bij tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
11: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. Thibaut van Leliendaal.
7: Je hoort het goed, geen Peter van de Veire, wel gewoon mezelf. Happiness was nog nooit zo sad. Dit is Swedish House Mafia.

0: Hallo, hallo, goedemorgen.
1: Dit is
0: Top. Ik heb mijn short nog eens bovengehaald vandaag. Gisteren had ik me wel vergist met het weer. Ik had mijn lange broek aan gisteren, maar het was mega warm. Dus ik was aan het zweten. Dus ik dacht, vandaag ga ik gewoon mijn short aandoen. En kijk, ik geef hem aan. Short bovengehaald. En ik hoop dat het geluk gaat brengen, want als ik nu zo op dit moment naar buiten aan het kijken ben, het is toch al redelijk grijs en donker aan het worden, dus ik vrees ervoor dat het gaat onweren en dat het gaat beginnen regenen zometeen. Maar zowat, kijk, de Summer Beats brengen de zon naar jou toe met DJ Licious en Milo die onderweg zijn na de Chainsmokers met Paris.

0: gaan. Deze ochtend was er hoog bezoek in de ochtendshow bij Jeroen en Koen. Ze werden er zelfs een beetje stil van. Moest je het gemist hebben, dan laat ik je zo meteen een stukje horen.
1: Dit is Top!
0: Eerst nog Ello Black en Sam Veld met Hey Sun.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto.

0: die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust hem al als hij bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Deze ochtend was er bezoek bij Jeroen en Koen. Niemand minder dan Peter van de Veire kwam langs om onze ochtendkrakken uit te zwaaien. En hij had ook een cadeautje mee.
1: Kijk, zo'n gasten die verdienen eigenlijk ook een persoonlijke prijs. En dacht ik van, ja, ik maak een kastaar voor die twee.
2: Ah.
1: Omdat jullie toch de twee grootste kastaars van de hele Radio Vlaanderen zijn.
2: Ah, leuk. Ik heb dat nog nooit van dichtbij gezien.
1: Ja, dit zijn... ja, beschrijf eens. Dit zijn...
2: Om behang af te steken is.
1: Ja, je kunt ze ook gebruiken. Als je dan toch wat meer tijd hebt, kun je
2: zegt
1: van een ander behangsje, kunnen die eraf steken. Maar officieel zijn ze voor jullie.
2: Maar fantastisch.
1: Ja, voor die laatste dagen toch, alsjeblieft.
2: Oh,

0: Dankjewel, Peter.
1: Oh, dank je.
2: Ja, ze hebben dus hun kastaar ontvangen en meer dan terecht natuurlijk. Morgen dus de laatste ochtendshow van Jeroen en Koen. Dus wees erbij, want ik kan nu al zeggen, het gaat een speciale komen. Morgen vanaf 6 uur, tune in.

0: Zo werd het 10:30 op deze donderdag voormiddag. Zometeen heb ik jouw hulp weer nodig. Want dan is het weer tijd voor Hit of Shit. Eerst nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 5 minuten of meer kwijt bent. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 9 minuten bijtellen tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 5 minuten.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
8: Torfs! Wel, je hebt geen gaatjes.
9: Waar?
8: Nee, geen maar.
9: Alsjeblieft.
8: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt? Dus?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden ze even, gewoon doen.
14: Top. We make you laugh.

Tijd om de Top Radio BE-app erbij te nemen, want Camred heeft jouw hulp nodig vandaag. Want voorlopig scoort zijn nieuwste hit Love Sober niet zo goed. Hij wordt zeer matig onthaald in deze hit of shit. Maar misschien, hoe meer je hem hoort, hoe beter hij wordt. Dat kan natuurlijk altijd. Jij mag er je ongezouten mening over geven door hit of shit door te sturen via de Top Radio BE-app. Dus laat maar komen, hè, voor deze Camred en Love Sober.

0: Wat vind jij van deze Kamerad en Love Sober? Hit of shit, dat mag je mij laten weten via de Top Radio BE app. En wie weet doet hij het zo goed zoals deze van vorige week, want die is Top Tune of the Week geworden.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Robin Schulz en Watermats. Take it slow.
1: We make you move.

0: Dit is Top. De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Nieuwbouw of renovatie?
3: Terras of poolhouse?
2: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
3: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge of begin.be.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
12: Yes.
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
13: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
14: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
15: Our Dreams!
16: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
17: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
18: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
17: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
18: Sun wie?
17: Sun Systems.
19: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
18: Ja, chique ding is dat, hè.
17: Sun Systems. Ja, hallo maat.
20: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks. Nina Black. Michael Armani. En meer. Barabeats. Zeeweg 60 Oudenburg. Tickets op barabeats.be.
21: Yo hastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekje, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varobijs Panels, want dat zijn nogal kerels, hè? Varobijspanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven al de hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varobijspanels.be.

0: Wat vond jij van de nieuwste van Kamerad? Deze Love Sober.
1: Hit of shit.
0: Michael die stuurt via de Topradio BE-app. Ik heb Kamerad 2 maal gezien. Ik vind hem eigenlijk wel echt heel goed. Dus je hebt een dikke hit for me. Heidi die is geen fan. Shit stuurt ze door. Niet echt mijn ding. Eentonig. Geen beat. Ook Martin die vindt het een dikke shit. Eddie die stuurt hit. Dus voor mij is het allemaal goed. Jimmy die stuurt ook een hitje. Niet slecht, maar lang niet zo goed als Be Mine. Ja, dat is zijn vorige tophit natuurlijk, die van de Kamerad. Miguel die vindt het een hit, maar voor een andere radiocenter. Ja, kijk. Gregory vindt het ook een hit. Het is al meer hits dan gisteren. Frankie, een shit. En dan heb je nog Frederik, die stuurt saai, geen ritme. Wat mij betreft ook over en out voor deze Kamerad. Dus een dikke shit. Ook Yannick vocht daarin. Shit trekt op niks. Veel te eentonig en veel te saai. Ik heb het eens opgeteld. Het is vandaag toch meer 50-50 dan de andere dagen. Maar nog altijd geen geweldig rapport of zo voor Kamerad en Be Mine. Morgen hoor je hem voor de laatste keer. En dan mag je nogmaals je mening geven. Dat is dus voor morgen.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Dit is Top.
6: Goedemorgen, 11 uur. Hier is Niels met de Top Headlines. Een goedemorgen, Niels.
7: Goedemorgen. De dodental in Nepal en Tibet is verder opgelopen. Er is nu al sprake van zeker 177 doden en nog eens 1300 vermisten. Nepal heeft ook officieel bevestigd dat er onder de bijna 650 vermiste toeristen ook 3 Belgen zitten. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Nu de pedagogische studiedagen verdwijnen komend schooljaar. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
8: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
7: Hoe dat er praktisch moet uitzien is nog onduidelijk. Dat willen de koepels samen uittekenen met bevoegd minister Zoual Demir. En in Griekenland zijn dit jaar al zeker 232 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de gezondheidsdienst daar. Die cijfers zijn in 2 weken tijd meer dan verdubbeld. 19 mensen zijn er ook aan gestorven. Intussen zit het West-Nijl-virus al in 12 Europese landen. In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser wel tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
6: En nog één plek waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
9: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. Thibaut van Leliendaal.
6: Met Jugel die de zon heeft meegebracht. En Miley Cyrus is er ook bij en die heeft dan weer bloemen meegebracht. Dit is Flowers.

0: staat nog altijd op de nummer 1 in onze Top Hit 40, deze Jugal en Move Into The Sun. Morgen om 1 uur hoor je trouwens een nieuwe Top Hit 40 bij Bart-Jan. Dat is altijd zo'n leuk momentje om je weekend te starten, die Top Hit 40. Komende uur hoor je trouwens ook de nummer 3 uit die Top Hit 40. Jonas Blue komt er nog ergens aan. Na Because You Move Me.
1: Top

Dit weekend staat er een wereldkampioenschap op het programma. Een zeer belangrijk wereldkampioenschap. Niet in het wielrennen, ook niet in het voetbal, ook niet in het volleybal. Het is eigenlijk niet echt een sport, wel een soort rage van vroeger op school. Zo. Doe maar eens een gokje via de Top Radio B-app als je denkt te weten over welke WK ik het heb. Zometeen leg ik het uit.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldieprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Die zijn augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, het schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
2: Wat blieft?
4: Dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, het is weer zover.
10: Alex?
9: Terug naar die lange meetings.
10: Je staat op mute, Alex.
9: Terug naar die eindeloze lessen.
11: Aandacht, alsjeblieft.
9: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Oh, ons CW-fotoboekessen.
12: Mag ik eens kijken?
9: Wauw. Oh, weet je dit nog?
12: Ja, die bloemen. En die vlinder op mijn haar.
9: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
13: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.

Welk WK gaat er dit weekend door? Mario die denkt dat het WK knikkeren doorgaat. Kan zijn, maar daar heb ik het niet over. Diego die heeft het wel juist. Want het Pokémon World Championship vindt plaats in San Francisco. Dus het WK Pokémon. We gaan op zoek naar de beste Pokémon-speler ter wereld. En die mag zich dan wereldkampioen worden kronen na het, dit weekend. Moest je erin bij kunnen zijn, dat kan natuurlijk. Dan kan je alles volgen via thuis. Of thuis kan je dat allemaal volgen. Je kan dat volgen via Switch. En het zijn niet alleen wedstrijden die afgespeeld worden. Dus geen paniek. Tussendoor zijn er ook heel leuke panelgesprekken enzovoort om te volgen. Dus voor echte Pokémon-fans, zoals Diego bijvoorbeeld, dus, kan het echt wel de moeite zijn om te volgen. Nu Kygo met Firestone. En dat zal ook wel een Pokémon zijn, zeker. Vuursteen of zo. Dat zal wel, sowieso.

0: Zometeen heb ik een nieuw dilemma voor jou en ook deze. Calvin Harris en Jazzy komen eraan met Satisfy.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
3: Yep, info op telenet.be.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Ideatip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.nl.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
10: Let's go!
9: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Dit is Top. We make you move. Your summer beat. Thibaut van

0: Ik heb weer een dilemma voor je klaarstaan.
1: Daily Dilemma.
0: Ik heb deze week nog eens spaghetti gemaakt en gegeten. Dat was heel lang geleden. Maar spaghetti eten begint altijd met een discussie bij ons thuis. Want vanop het moment dat je de tafel zet, dan komt de vraag, zeg ja, hoe eet jij je spaghetti nu weer? Is dat met mes? Is dat met vork? Mes en vork? Of is dat met een lepel? Bij mij is dat standaard met mes en vork spaghetti. Ik snap het niet, de mensen die dat met een lepel kunnen eten. Ik vind het gewoon veel te moeilijk. Ik kan het niet zo dat oprollen van uw spaghetti's. Ik kan het gewoon niet. Maar dus het dilemma van vandaag, ik wou het eens checken. Spaghetti, eet je dat met mes en vork of eet je dat met een lepel? Laat het eens weten. Ik ben echt benieuwd wie er in de meerderheid is. Ik ga er zo vanuit dat de Belg spaghetti met mes en vork eet. Maar kijk, we gaan kijken.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Jong Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
6: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
9: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
10: Tickets. Highlightfestival.com.
11: Schatje, wat doe jij op die ladder?
12: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè?
13: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
14: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ja, manneke zeg. De top Radio B-app is letterlijk ontploft.
1: Daily Dilemma.
0: Ja, ik vroeg, eet jij spaghetti met mes en vork? Spaghetti, sorry. Met mes en vork of met een lepel? Wel, ik word echt geshamed omdat ik dat met mes en vork eet. Andy stuurt spaghetti met mes en vork. Ben je serieus? Dat is echt not done. Voor kleuters misschien wel. Tot ze zonder kleur kunnen eten. Dus eigenlijk noemt Anne mij een kleuter. Bijna alle pasta met lepel en vork en simpele pasta's zelf alleen met een vork. En draai je maar. Oefening baart kunst, Timo. Kom aan. Oké, Anne, misschien moet ik bij jou in de leerschool gaan, want ik kan er echt niks van. Dries die gebruikt een combo mes en vork om te snijden en een lepel om naar binnen te werken. Dat snap ik ook, Dries, dat doe ik ook wel soms. Kevin die gebruikt dan weer een schaar. Kijk, dat kan ook een schaar. Ilse die gebruikt alleen een vork. Ik draai in mijn bord oprollen op een lepel. Krijg ik niet klaar om een of andere reden. Dus gewoon een vork. Dat is eigenlijk hoe dat de echte Italianen dat doen. Rob die begrijpt mij of die snapt het. Hey Tibo, spaghetti eet je met een lepel. Allee, spaghetti eten met een lepel is zoals mensen die spare ribs eten met mes en vork. Slaagt helemaal op niets. Daisy, spaghetti mag enkel met een vork, nooit een lepel of een mes. Een stuk brood mag er wel bij. Dat vind ik dan ook weer raar. Brood bij spaghetti. Maar kijk. En dan nog Philippe, om af te sluiten. Die stuurt lepel natuurlijk. Oprollen is toch veel beter voor de smaak. Mag geen mes aan te pas komen. Ja, het is duidelijk. Ik ben niet echt populair met mijn keuze dat ik dat met mes en vork eet. 20% kiest voor mes en vork, dat is eigenlijk heel weinig. 65% gebruikt een lepel en 15% gebruikt nog iets anders. Oeh, ik ben er niet goed van. Nu ga ik even bekomen met deze Jonas Blue, Edge of Desire.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zandfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, salmi papillot chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
2: Krevel.
6: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is Stop!
9: Goedemiddag, gevaar voor onweer deze namiddag en deze avond. Niels vertelt je meer.
10: Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt code geel voor onweer, zegt weerman DVT Nou van het KMI.
11: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur. Dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren. Bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
10: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. De rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. De dodentol in Nepal blijft intussen oplopen. Volgens de politie zijn er nu al zeker 270 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd. Dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. En tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be. Dat laat bevoegd minister Weitz weten. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden blijven de populairste dieren met 3700 geadopteerde katten en zo'n 1300 honden. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
9: Nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. En dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten bijtellen tussen Berchem en Antwerpen Centrum. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
12: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. Thibaut van Leliendaal.
9: De lunch is aangebroken en die starten we met een beetje modeadvies. Dit is Prada van Kessel. Goedemiddag.

Vanavond is het tijd voor de laatste Europese voorronde. Gent, Sint-Truiden en Anderlecht, ze spelen vandaag hun terugmatch. STVV verdedigt een 1-0 voorsprong. Ze moeten wel gaan voetballen op Omonia, dat is in Cyprus. Ik zou denken, er zijn ergere plekken om te gaan voetballen. Gent, die spelen in Schotland vanavond tegen Hibernian. Hibernian, ja, ik weet nog altijd niet goed hoe dat je het uitspreekt. 0-0 werd het in de heenmatch. Er zal nog een pittige wedstrijd worden vanavond daar voor de Buffalo's. En dan heb je nog Anderlecht, die verdedigen dan weer een 3-0 voorsprong tegen Kairat Almaty. Dat zou toch geen probleem meer mogen worden. Anderlecht Almaty kan je trouwens live zien op VTM 2 vanavond.

Zometeen krijg je een zangeres van mij van 28 jaar, die in 2023 een wereldhit scoorde, maar het is voorlopig bij die ene hit gebleven. Kenya Grace komt eraan na deze Just Stay en Sam

0: Kompie.
1: Die zijn toch augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blieft?
3: Dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man!
9: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
12: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken.
14: Wij maken uw keuken in België.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
16: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
16: Hé, maar die lust ik ook, hè?
15: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
16: Schat ik, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
16: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
17: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
18: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
19: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
20: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
21: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
22: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
21: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
22: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
21: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
23: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: augustus staat The Day Before Tomorrow op het programma. En daar gaat Amber Broos het beste van haarzelf komen geven. Ik heb ze vorig jaar live gezien op de Lokerse feesten, die Amber Broos. En ik vond het wel de moeite. Het was wel een leuk feestje. Dus het is wel echt eens de moeite om ze live aan het werk te zien. Maar dit weekend staat ze dus op The Day Before Tomorrow. En wij gaan daar ook staan, wij met Top, met onze Your Summer Beat by Mentos Silent Disco. Dus kom zeker eens dag zeggen, moest je daar zijn op The Day Before Tomorrow.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy,

0: zo werd het 12:30 met deze Silva Bumba en On Tonight. Zometeen krijg je deze. Do it, komt eraan. Eerst nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
9: Kom dat nu niet doen.
7: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
11: Het nieuwe schooljaar begint!
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
11: Oh my.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
15: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
15: Ik mute super dringend, doet die deur open.
3: Bruno.

Moest je nog even willen profiteren van het goede weer? Dan kan dat wat, want zo meteen gaat het regenen en onweren. En je zou naar de Belgische kust willen trekken of kunnen trekken. Dan kan het wel eens zijn dat het angstzweet wel al in je schoenen staat. Want ja, wie weet is het daar mega druk en is het helemaal niet meer de moeite om te gaan. Wel, zometeen check ik het even voor jou. Na de Mackenzie en I'm Free.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet me Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex... Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
7: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
8: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Bommetje of rustige duik.
11: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
10: Meer info. dm-zwembaden.be.
12: Our Dreams!
13: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
14: Amai, daar regent hier binnen.
15: Oh, zwaansnanny.
14: Jawel, er staan er niet meer in de living.
15: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
14: Dakmeester?
15: Ja.
14: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
15: Dakmeester.
14: Zwaansnanny, hè.
16: Sluit de zomer af op Barabeats. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Mace en meer. Barabeats, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabeats.be.
17: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
18: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
19: Tickets highlightfestival.com.
20: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
19: Maar nee, ik wil parket.
20: Tegels.
19: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
20: Goed idee.
19: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
20: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
19: Check isolatievloer.be. We'll be right back.

0: krijg hier een berichtje van Jan in de Topradio BE-app. Die is taxidermist en die volgt mee vanuit zijn bureau dan zeker. Leuk om te lezen. En Elke die is onderweg naar het zeetje.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En daar kan hij dan heel kort over zijn. Elke, nee, het is zeker en vast niet druk aan de kust. Je kan gerust nog gaan. Dat gaat te maken hebben met het weer natuurlijk, want ze geven onweer deze namiddag. Dus ik zou toch niet richting onze Belgische kust trekken als ik van jou was. Dit is I Am Carrie met Keep On Rising.

Zo werd het 8-1. Zometeen Bart-Jan op je radio. En hij heeft de nummer 2 uit de Top Hit 40 meegebracht. Ik heb nu nog Martin Garrix en Jax liever mee.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Dit is Stop!
0: Het is 1 uur. Fietsers hebben een groot onveiligheidsgevoel. Niels, goedemiddag. Jij weet meer.
5: Een goedemiddag. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
6: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen, ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
5: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair. In Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman DVT Nou van het KMI.
7: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
5: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
0: 2 lange files, R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. En ook op de E34 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier erbij.
8: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. Bart-Jan de Prateren.
0: Geen stilte voor de storm. Je donderdag is goed gevuld met zometeen Robin Schulz. Maar eerst Bebe Rexha en New Religion.

0: Daarnet zat in het nieuws dat fietsers zich heel vaak onveilig voelen op de weg en dat dat veel te maken heeft met automobilisten. Peter had daar nog een kleine opmerking over.
1: Dat de fietsers maar eens eerst zelf aan hun veiligheid werken en de voorrangsregel van rechts leren kennen.
0: Oeh, dat zat diep. Volgens mij, dat zat diep, Peter. Dat komt van heel diep. Nu, het is wel zo. Ik denk dat weinig fietsers echt de voorrangsregels kennen en zeker de voorrang van rechts zelden geven. Ik woon ook zelf in een grootstad en zie het daar ook dagelijks. Dus het is altijd iets van beide kanten. Dus we moeten daar een beetje aan werken. Zo simpel is het natuurlijk. Ik geef vanmiddag vooral voorrang aan goede muziek. Wat denk je daarvan? Daar is iedereen goed gebaat bij. Zometeen ook weet je waar. Prospa komt eraan, Free Your Mind, naar Robin Schulz en Rita Ora. I'll be there.

Weet je waar je kan skiën in de woestijn? Niet letterlijk natuurlijk, je skiet niet op zand, maar op echte sneeuw. Het is wel een heel warme stad waar ze een indoor skihal hebben. Ecologisch totaal onverantwoord, maar wel leuk. Je bent er misschien al geweest of je hebt er ooit een reportage of zo over gezien. Dat zou best kunnen. Laat het even weten. Als je het niet weet, blijf zeker hangen, want je moet dat één keer in je leven gezien hebben. Dat is hallucinant. Stuur maar door via de Topradio BE-app als je weet

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
3: Het zijn Refive Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel, leef beter.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
11: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Ik vroeg je daarnet, weet je waar je kan skiën in de woestijn? Je skiet niet op zand voor alle duidelijkheid, maar in een heel warme stad hebben ze een skihal gebouwd, jaren geleden al. En je kan daar echt skiën op echte sneeuw. Het wordt ook allemaal netjes verzorgd in die zin. Er is een skilift, er is zelfs een rodelbaan en dat soort zaken. Een paar onder jullie wisten het, is Dubai natuurlijk, daar kan dat al een tijdje. In de Mall of the Emirates, dat is een van de grote winkelcentra daar, want ze hebben er wel verschillende. Je moet weten, in de zomermaanden zoals nu, is het daar makkelijk 40 graden buiten, maar binnen is het daar dan in die skihal altijd min 5 graden. Anders gaat die sneeuw gewoon smelten. Dat is echt ecologisch niet echt verantwoord, laat ons eerlijk zijn. Maar wel leuk om te doen en ook eens om te zien, want je hoeft niet per se binnen te gaan om het allemaal te bekijken. Je kan het ook bekijken van achter glas in die warme temperaturen en dat is toch een raar zicht. Een aantal onder jullie hadden het juist. Erik is er geweest, schrijft hij. En dan was er ook van Diego een leuk voorstel. Hij zegt in Nicaragua kan je boarden, wat ook een soort van skiën is, van een krater van een vulkaan. Dus je gaat naar boven, dat is 3 kwartier stappen, met een houtplank. En dan kan je naar beneden eigenlijk surfen vanaf die krater. Dat lijkt me ook wel leuk. Moet je maar eens opzoeken. Kan in Nicaragua. Joe Corey komt eraan, naar Calvin Harris.

0: Lekker veel zomerhits bij Top. Zometeen onder andere Joe Corey met Whisper. Vind ik heel leuk. En Henri PFR ook met Sola Sola. Ook dat scoort tegenwoordig. Twee lange files, R1 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan. Je verliest er 25 minuten. En ook op de Brusselse binnenring gaat het trager. Tussen Neerpede en Groot-Bijgaarde dan Saarlaan verlies je 20 minuten.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

vandaag wel iets tegen. Het kan lang zo erg niet zijn als wat Juan heeft tegengekomen in Spanje. Hij was gaan varen, gaan zeilen met zijn vrouw. Hij is wel al in de 60. Ze zaten op volle zee. Ze vingen daar een tonijn. Lekker, kan je op volle zee vangen. En hij had die ook al gefileerd. Glijdt uit over het bloed. Valt overboord. En zijn vrouw slaagt er niet in de boot te stoppen. Dus de boot gaat verder. Hij ligt in zee. 3 dagen lang heeft het schip gevaren met de vrouw aan boord. Hij is nog altijd niet teruggevonden. We zijn ondertussen 9 dagen verder. Na 3 dagen is het schip wel gered en de vrouw nog aan boord. Moraal van het verhaal? One hand for the boat. And one hand for yourself. Tweede moraal van het verhaal?

0: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
1: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
0: Trappen op Maat?
1: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Ik raag dan niet om u, hè.
9: Zat ik het al dus kies gezet? Kijk de keer bij Hoses, Aftrux en Locristi.
8: Goses, mijn geen op nee.
9: Het moet weer al juist te zien, wij.
8: www.goseshaftrux.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op 100 tweedehands Aftrux.
9: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
8: Goses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit nu toch niet serieus.
11: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
10: Allee, serieus. Moduvan, Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
12: Schatje, wat doe jij op die ladder?
13: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
14: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
15: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
16: Luister op Schaamteloos.

Ik moet zeggen, het is hier vandaag een bedrijvigheid van je welste. Heeft natuurlijk alles te maken met het nieuwe radioseizoen die maandag start. En morgen de laatste keer dat jullie en Koen samen gaan presenteren. Enfin, ze zeggen het altijd, hè. Het is de laatste keer, dat is in het verleden nogal eens geweest. Dan zijn ze toch weer terug samengekomen en zijn ze terug radio beginnen maken in de ochtend. Dus ik hoop, stiekem, vroeg of laat, dat dat ooit er nog eens van komt. Maar morgen is eigenlijk toch officieel wel de laatste aflevering van die twee. Dus mis dat niet. De bedrijvigheid heeft ook te maken met de nieuwe radioshows die eraan komen vanaf maandag natuurlijk. In de ochtend, vanaf dan, van 6 tot 9, krijg je Brian en Louis te horen. Die zijn allemaal dingen aan het voorbereiden. Dus in de andere studio's zijn die nu dingen aan het testen, aan het voorbereiden. Aan het zaken in elkaar steken. En in de avondspits is er dan weer Bram en Thibaut, wat ook een nieuw duo is. Dus dat wordt spannend. Het wordt een feestje.

Ook dit jaar had Tomorrowland heel wat verrassingen. Ik denk bijvoorbeeld aan het eerste weekend dat ze creatief hebben moeten zijn door het feit dat ze geen vuurwerk mochten afsteken omdat het allemaal te droog was. Hebben ze allemaal netjes opgelost en een van de muzikale verrassingen dit jaar was John Newman. Niet verwacht op een festival als Tomorrowland zong wel dit bijvoorbeeld, deze Love Me Again.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Dit is Stop!
2: Donderdagmiddag, 2 uur en Niels die heeft nieuws. Dag Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbijrijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
4: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen. Ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
3: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair, in Brussel het openbaar vervoer. En tennisser David Goffin stopt ermee na de European Open in oktober in Brussel. Goffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met tennissen, want de laatste jaren sukkelt hij met veel blessures. Op de European Open in Brussel wil hij zijn racket definitief aan de haak hangen voor eigen publiek. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt.
2: Dat was raar. Maar goed, verkeer dus, dankjewel Nieuws. R1 richting Gent, daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan. 3 kwartier aanschuiven. E40 richting Brussel gaat moeizaam, daar is een ongeval gebeurd tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. 20 minuten erbij. Ik eindig op de R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Berchem. 1 kwartier extra daar.
5: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. Bart-Jan de Prater.
2: Stop maar met koffie te drinken. Dat is wat Ed Sheeran zou noemen een bad habit. Je krijgt hem nog eens hier bij Top. Goedemiddag en welkom.

sommigen onder jullie is de beste medicine een beetje gamen. Dat snap ik ook wel. We moeten het daarom straks even hebben over Grand Theft Auto 6. Belangrijke dag ervoor vandaag. En ik draai ook een song door jullie gehoord in het buitenland op vakantie. Ik kan je zeggen, het is een wereldhit aan het worden. Daar ben ik nu al zeker van. Het is iets wat mij gisteren is doorgestuurd door Lisa. Swedish House Mafia komt eraan. Na Pete Heller.

Als jij een beetje een gamer bent, dan zit je vanavond voor je televisie of voor je computer. Dat kan niet anders, want alle ogen van de entertainmentwereld zijn vanavond gericht op Netflix. Grand Theft Auto 6 wordt om 9 uur vanavond voor het eerst echt uit de doeken gedaan. Er werden al wat spoilers de wereld ingestuurd en er was ook iemand die probeerde geld uit te slaan. Raar maar waar. Maar goed, het is een wereldwijde primeur vanavond en daarmee begint eigenlijk de aanloop naar wat de grootste entertainment release aller tijden moet gaan worden, Grand Theft Auto 6. De ontwikkeling gebeurde al. De eerste dingen werden al gemaakt in 2014, dus dat is 12 jaar geleden. Daar hebben dus heel veel mensen aan gewerkt, heel lang. Het heeft ook gigantisch veel geld gekost. Muzikaal gezien klinkt het zo. Dit is wat ze noemen de official main theme of GTA 6. Op zich niet zo speciaal. Ik hoop dat de beelden en de speldingen veel beter zijn. En dat zal ook wel. Het zou heel gedetailleerd en geloofwaardig zijn. Vanavond 9 uur Netflix. Als je dat niet hebt, zou ik jou zo een proefabonnementje aanraden of zo. Dat je toch kan meekijken. Dat wil je niet missen als gamer, toch?

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft, dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
3: Naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat is een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die borduur!
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
18: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Waar?
18: Nee, geen maar.
17: Pas of wat?
18: Wat blieft?
11: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
19: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
20: Ah, ik zal het eens opzoeken.
19: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we hem

0: vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Het zijn vandaag groetjes uit Zwitserland. Ik kreeg gisteren een bericht van Lise die mij tipte over een song van Tame Impala die zij heeft gehoord vorige week toen ze door Zwitserland reed met de auto op weg eigenlijk naar Italië. En ze zegt het gaat over het liedje Dracula en het is niet nieuw. En dat klopt ook, want het liedje is eigenlijk al van vorig jaar, van 2025. Maar het is op een of andere manier bij heel veel radiostations deze zomer blijven hangen. Ik ben er een beetje naar op zoek gegaan en beginnen graven in de playlists van andere Europese radio's. En heel veel mensen spelen dat liedje, die Dracula. Het is ook een heel toffe song. Een bepaalde vibe zit er ook in. Het zegt, ja, typische Tame Impala song. En dat is altijd leuk. Die Australische kerels slagen erin om daar altijd iets speciaal van te maken. Het is de laatste groetjes uit. Want morgen is er Top Hit 40 en vanaf maandag de nieuwe programmering. Geniet van deze Dracula.

0: Dracula, dat was die met zijn tanden en met zijn cape. Lang geleden. En het was denk ik voor een deel nog zelfs zwart-wit televisie. Dat is bijzonder lang geleden. Lisa had dit gehoord in Zwitserland. En wou die om een klein beetje terug te blikken op haar vakantie nog eens horen. Want dat is wereldwijd wel veel gedraaid tegenwoordig deze zomer. Ook al is het een nummer van een jaar oud van Tame Impala. Zometeen Martin Garrix en Martin Solveig staat ook al klaar. Op de weg gaat het moeizaam richting Gent op de Antwerpse ring. Een voertuig heeft daar zijn lading verloren tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan. Je verliest er een half uur. E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost 23 minuten. En ook op de E40 richting Brussel gaat het trager. Tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde verlies je een kwartier. R1 nog richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen tussen Antwerpen-West en Berchem. Ook daar 15 minuten aanschuiven.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Oh, zalm en papillot chique, pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
5: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
5: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
5: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Rihanna, zoals heel even in het land, omdat ze mee was met A$AP Rocky toen hij kwam optreden in de ING Arena in Brussel, is dat het geval. Over Brussel gesproken, als jij soms in onze hoofdstad komt, dan is de kans heel groot dat jij nog nooit het Justitiepaleis hebt gezien zonder stellingen, dus zonder een bouwwerf rond. Vanaf vandaag is dat afgelopen. Vandaag zijn na 40 jaar de stellingen weggenomen en is een groot deel van de renovatie van het Justitiepaleis in Brussel eindelijk klaar. Het was zelfs zo erg dat ze tijdens die 40 jaar al de stellingen eens hebben moeten veranderen. Dus de stellingen staan er geen 40 jaar. Tussendoor hebben ze die alles moeten wijzigen. Om gewoon dat te vernieuwen. Omdat dat wettelijk niet meer oké was dat dat zo lang bleef staan. Enfin, er is heel veel gebeurd, er is heel veel vernieuwd. Ik hoop gewoon dat ze er een beetje zorg voor dragen de komende jaren.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
8: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
11: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
12: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
13: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
14: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
15: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
16: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
15: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
16: Sun wie?
15: Sun Systems.
17: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
16: Ja, chique ding is dat, hè.
15: Sun Systems. Ja, hallo maat.
18: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
19: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

0: Morgen namiddag is het alweer Top Hit 40 tijd, want het is alweer vrijdag. En elke vrijdag laat ik jou de 40 grootste hits van de afgelopen week horen. Dat is niet anders tussen 1 en 4, met misschien wel alweer een nieuwe nummer 1. Dat ontdekken we samen morgen namiddag. Wat ik wel weet is dat heel vaak de Top Tune of the Week een van de nieuwkomers is in de Top Hit 40. En deze week is dat eigenlijk een hitje van Watermat, Bullet, die je ongetwijfeld kent, maar zonder zang was. Dat was gewoon een instrumentaal liedje, waar Robin Schulz nu iets mee gedaan heeft. Het heet Take It Slow.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Robin Schulz en Watermat. Take It Slow.
1: We make you move.

0: Dinsdag is het dan zover, eindelijk 1 september. Is iedereen er eigenlijk klaar voor?
1: Are you ready?
0: Ja. Yeah! Kijk, dan moet je schoolspullen kopen. Kijk maar eens naar de price tag, want voor je het weet ben je honderden euro's kwijt.

0: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Dit is Stop! Rond Antwerpen zitten ze met een slachtafvalprobleem. Het is 3 uur, Lore, vertel eens.
3: Een goede middag. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een zware avondspits op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een incident met een vrachtwagen. Stefan Seikes.
4: Daar zijn nu 2 rijstroken versperd door een vrachtwagen die zijn lading heeft verloren. Het gaat om slachtafval. De brandweer is ter plaatse, maar kan dit zelf niet opruimen. Dat wordt gedaan door de civiele bescherming. Maar dat zal nog eventjes duren voor die ter plaatse gaan zijn.
3: Als je richting Gent moet, rijd je best om via Brussel. Er is veel interesse voor de nieuwe staatsbonds. Op de eerste dag, gisteren, werd al voor zo'n 193 miljoen euro ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds in juni. De nieuwe staatsbonds worden op 4 september uitgeschreven. Het gaat om 1 op 1 jaar en 1 op 10 jaar tijd. Goed voor een rendement van 1,92 of 2,59%. In Duitsland zijn dit jaar al meer dan 15.800 doden gevallen door de hitte. 9.600 mensen stierven door de extreme hitte eind juni. 4.000 mensen stierven in augustus. Dat blijkt uit onderzoek van Volksgezondheid daar. Het gaat om het hoogste sterftecijfer in 10 jaar. Mogelijk ligt het aantal zelfs nog hoger. Vooral oudere mensen en vrouwen kwamen om het leven. Nu nog droog, met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot 1 graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. En ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Het zat hem net al in het nieuws. Het gaat bijzonder moeizaam op de Antwerpse ring richting Gent door die vrachtwagen. 2 rijstroken zijn daar afgesloten en dat zal nog een tijdje duren omdat dat slachtafval dus moet geruimd worden. Een voertuig die daar ook in staat zal meer dan 1 uur moeten aanschuiven, denk ik, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost gaat het ook trager. Je mag er 1/2 uur bij rekenen.
5: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. Bart-Jan de Prateren.
2: Met straks Elton John, maar vooral ook Robin S. met Show Me Love uit 1993. Beginnen met de hit van de zomer, dat is deze. Top.

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze weer in de ban van Prins Harry en Meghan Markle, want die zijn daar terug geland. En dat is om een beetje alles bij te leggen, want het gaat al een tijdje slecht tussen Prins Harry en zijn vader koning Charles natuurlijk. Het gaat soms over geld, wordt er gespeculeerd. Anderen zeggen dan vooral dat het Meghan Markle is die naar Amerika wou verhuizen en dat soort zaken. Ik heb wel één ding onthouden van heel dat debakle, is dat Elton John nog niet zo lang geleden een uithaal deed naar Prins Harry, wat eigenlijk een heel goede vriend is van hem. Waarbij hij zegt, ja, ik ben wel geen bank. Waarbij hij doet uitschijnen dat hij veel geld heeft.

0: Barbie-duizend roulette.
1: Maxime, vraag ik jou nu om een getal door te sturen die ik dan link met een song uit de Summer Beat 1000. En die gaan we dan draaien. Ik ga dat vandaag niet vragen, omdat het de laatste keer is. Want morgen is er Top Hit 40. Maandag start de nieuwe programmatie met andere items. Dus voor de laatste keer ga ik beslissen welke song we gaan draaien uit de Summer Beat 1000. Ik ga je nu al zeggen, het is vandaag, omdat het ook zo'n goede song is, de nummer 1 die ik ga spelen. Dus je moet nog even geduld hebben, tenzij je weet wie er op nummer 1 stond natuurlijk. De grootste zomerhit ooit gemaakt krijg je binnen dit en 10 minuten bij het Top. En voor nu, Ciara, die mocht het doen met Justin Timberlake en dat zorgde een aantal jaren

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
2: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Summer Beat 1000 Roulette.
1: De hele zomervakantie hebben jullie telkens rond dit uur een song mogen kiezen uit de Summer Beat 1000. De 1000 beste zomerplaten ooit gemaakt met een beat in is dat natuurlijk. En je kreeg allerlei getallen binnen en die matchte ik dan met de plaats in de Summer Beat 1000. Vandaag, omdat het de laatste is, ga ik kiezen. En ik heb die keuze al gemaakt 10 minuten geleden. Ik zei het jou. Ik ga de nummer 1 draaien uit de Summer Beat 1000. Omdat dat gewoon de beste zomerplaat ooit is. Die gemaakt is met een beat eronder. Het is natuurlijk van DJ Frank. Underdog Project en Summer Jam. Ik kwam Frank een paar weken geleden nog tegen. Omdat we samen aan het DJ'en waren op hetzelfde event. En dat is nog altijd een van de meest sympathieke collega's die er zijn. Dit is Summer Jam.

Kijk, en de zon gaat schijnen boven de studio. Hier nog geen buien, dat is straks wat anders, denk ik. Na 5-6 uur gaat het in grote delen van ons land behoorlijk gevaarlijk zijn met veel regen. Die Summer Jam houdt dat allemaal nog een beetje tegen. Sugar Babes komen eraan zo meteen en Manuals en Brian V met Where Do I Go. Op de weg is het moeizaam aan het worden, want ik beperk mij tot de files van 20 minuten en langer. En dat zijn er toch een viertal. R1 richting Gent, nog altijd afgesloten.

0: gesloten tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval waar moet geruimd worden. Nog altijd een half uur aanschuiven daar. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten. A12 richting Antwerpen gaat ook trager door voorwerpen op de weg tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 20 minuten. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar 20 minuten extra rekenen.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benje.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vinden vrouwen dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

Het gebeurt tegenwoordig meer en meer dat professionele accounts van Instagram of van Facebook gewist worden. En dat wissen, dat gebeurt ook door Meta zelf, het bedrijf daarachter. Reden daarvoor is dat ze vaak een algoritme op jouw account loslaten. En als daar op een of andere manier iets raars mee is, of ze kunnen dat linken aan zaken die niet legaal zijn, dan kan je gewoon gewist worden. Heel wat bekende mensen zijn zo ook al hun account kwijtgeraakt. En dat is een probleem. Dat is vooral een probleem als jij moet leven van je Instagram-account of van je Facebook-account. En dat zijn heel wat mensen tegenwoordig. Dat is ook niet verstandig. Laat ons eerlijk zijn, als jij moet afhangen van een Amerikaans bedrijf als Meta van je inkomsten, dan kan het al eens verkeerd gaan, want je kan daar niet bij. Je kan moeilijk aan de deur gaan kloppen en gaan klagen. Dat is een beetje lastig. Straffer nog, er zijn nu zelfs bedrijfjes die zich bezighouden om mensen te helpen die hun account geblokkeerd is. Dus ook dat is nu al een businessmodel, omdat het gewoon zelf heel moeilijk te doen is om jouw account terug te halen. Is er een bedrijf in Vlaanderen die zich daar nu al mee bezighoudt? Dus als je problemen hebt met je account, kan hij jou helpen om dat account terug te herstellen.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. Right, 25 artiesten. Cherry Moon Tracks. Nina Black. Michael Amani. En meer. Barabiets. Zeeweg 60 Oudenburg. Tickets op barabiets.be.
6: Yo gastjes, MC Drummer hier. Weet je onder waarom dat ze bij Varrobyce Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom pees je? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyce Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn vrij kerels bij Varrobyce Panels. Sandwichpanelen met isolatie, hè? Varrobycepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating. In de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobycepanels.be.
7: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
8: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
9: Tickets. Highlightfestival.com.
10: Nieuwbouw of renovatie?
11: Terras of poolhouse?
10: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
11: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

Jens stuurt mij een bericht via de Topradio BE-app. Jens schrijft, morgen de laatste Jeroen en Koen show. Willen ze dan niet nog eens voor de laatste keer de weekendwaanzin laten afspelen tussen 6 en 10? Kijk, we gaan morgen van alles en nog wat doen. Er is van alles gepland. Je mag het zeker niet missen. Maar ik mag dat nog niet bevestigen. Maar weet dat het sowieso morgen een legendarische uitzending wordt. De laatste Jeroen en Koen. En dan vanaf maandag is er Brian natuurlijk op de radio samen met die fantastische... nieuwe collega Louis ook, die samen radio gaan maken. Voor zometeen is er Wouter de Vries vandaag uitgedost in wat wij vroeger noemden een KW. Dat is fout natuurlijk, want het is eigenlijk K-Way. Dat is een Amerikaans merk van regenkledij. Want hij verwacht voor de komende uren heel veel vocht, nat en storm. En Wouter de Vries is altijd voorbereid op wat er gaat komen. Zometeen na 4 uur hier bij Top. Ik heb nog Daft Punk en Bebe Rexha.

0: staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Go Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is Stop!
7: Het is 4 uur, goedemiddag. Lore is erbij komen zitten met de top headlines. En ze begint met koninklijk nieuws. Zeg eens, Lore.
8: Goedemiddag. Prins Gabriel studeert rond deze tijd af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt dan zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth zijn op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
9: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald en hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
8: Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Eén van hen had ook een wapen bij. Dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
7: Dankjewel, Lore. Even kijken waar de file staan. Dat is de Antwerpse ringenvoertuig. Heeft daar een lading verloren tussen Antwerpen-Noord en de Le Grelle-Laan. Verlies een half uur. A12, voorwerpen op de weg. Ik weet niet wat, dus mocht iemand het weten, stuurt in de app. Als dat van belang is. Richting Antwerpen-Noord verlies je 25 minuten. E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 20 minuten vertraging. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. 20 minuten in Brussel tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Ja, een lang lijstje vind ik wel om 4 uur te zijn. Andere plaatsen in de file, dan is dat toch ook nog voor een kwartier.
10: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. Wouter de Vries.
7: Goedemiddag op deze warme donderdag. Nog eens een boost geven aan je radio. Zometeen met Sash. Starten met Loco Loco, Gordo en Reinier Zonneveld.

0: Passage met Ecuador, maar bij ons eigenlijk gewoon gekend als Is Koentje mee? Hete donderdagmiddag. Ja, temperaturen ruim boven de 25 graden. Straks gaat het nog onweren. Misschien bij jou, dus kijk er vooruit. Rommelen doet het ook bij Top met de beste summerbeats. Straks ook weer de meest gegoogelde woorden voor je opgezocht. En ik heb het over een lek. Een lek in GTA 6. Dat is een bekend computergame natuurlijk. Eén ding is zeker, deze show is alvast weer waterdicht tot 7 uur.
1: Dit is Top.
0: Met Shakira en Burna Boy van het WK. Hier is Da.

0: Armin van Buuren, volgend jaar gaat hier nog eens een optreden geven in Ahoy Rotterdam van State of Trance. En vooral de zaterdag wordt speciaal, want dat wordt een optreden enkel met vinylplaten. Met vinyl gaat hij mixen. Back to the roots.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Ik heb de meest gegoogelde woordenveren voor je opgezocht. En het begon allemaal deze namiddag.
1: Vandaag om
0: 2:30
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Harald van Noorwegen. De gezondheid van de koning Harald van Noorwegen is opnieuw verslechterd. Zijn toestand is zeer ernstig, wordt er gezegd door het hof. Horst heeft een bacteriële bloedvergiftiging opgelopen. Hij reageert ook slecht op de medicatie.
1: En om
0: 3:00
1: werd gezocht naar
0: Vuelta. Dat is de Ronde van Spanje. Is toe aan de 6e etappe van de Vuelta. Belooft ook een spectaculaire ontknoping te krijgen op de flanken van de Puerto El Bartolo. Dat is een slotklim van de eerste categorie. Ligt wel net voor de aankomst. Maar bon, het zal wel vonken geven. En wie zou er kunnen winnen? Ik denk Pogacar. Die staat alvast alweer aan kop van de Ronde van Spanje op dit moment. Jullie stop met Lucas en Steve. Careful what you wish for.

0: Zometeen nog eens meedansen op deze hit. Hoffenbeck komt eraan voor je.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Krevel. Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
6: Krevel. Leef beter.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.
10: Schat, ik zie je graag.
11: Ja, maar...
10: Maar nee, geen maar.
11: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
15: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
14: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
15: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
14: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
16: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Peggy Goo, dat is een muzikale duizendpoot, maar ze is ook helemaal into fashion. Heeft al samengewerkt met heel wat bekende fashion designers. Heeft ook haar eigen fashion label, Kirin. En dit is haar nieuwe track met een heleboel 80s invloeden, vind ik. Woman.

Ik heb het zo meteen over een lek in GTA 5. Ziet dat het gaat beginnen regenen? Nee, het is een lek van het computerspel. Zaken die al uitgelekt zijn voordat het eigenlijk mag. Want het is nog niet officieel uit. Dat is voor straks. Eerst even zien waar de file staan. Er is de A12. Daar liggen nog steeds voorwerpen op de weg. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord verlies je daardoor een half uur. Antwerpse ring richting Gent. Een verlies van lading zorgt voor 25 minuten vertraging tussen Antwerpen Noord en de Le Grellelaan. Antwerpse ring tussen Antwerpen West en Borgerhout ook 20 minuten. E17 tussen Haasdok en Antwerpen West 20 minuutjes. En buitenring van

0: van Brussel een kleine 20 minuten tussen Wezenbeek, Ophem en Tichem. Op een andere plaats in een vertraging, dan zou het niet langer mogen duren dan 10 minuten.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels.
8: TomRotiers.be

0: Lost Frequencies en Live It All. Gamers zullen die dag natuurlijk al omcirkeld hebben. 19 november, dan komt GTA 6 uit, Grand Theft Auto. Maar helaas zijn er al een aantal zaken uitgelekt. En dat hebben de makers natuurlijk niet zo graag. In de gelekte beelden is onder meer het hoofdpersonage Jason al te zien, terwijl hij basketbalt, over een snelweg rijdt en ruzie krijgt met een pakketbezorger. En ook de volledige kaart van Leonida, de fictieve staat die gebaseerd is op Florida, zou zijn uitgelekt. De makers van GTA 6 hopen dat de echte fans gewoon wachten tot de release om het allemaal te ontdekken en het te zien, hè, dat nieuwe spel. Ga jij het kopen? GTA 6? Laat eens weten in de Top Radio BER.
1: Dit is Top. We make
0: you move. Zometeen de Bouza Magnetic, eerst Mr. Props en Robin Schulz. Het zijn Waves.

0: Magnetic van de Bausa. Computergame GTA 6 komt eraan in november. En ik vroeg je daarnet in de Topradio BE-app, ga je dat kopen? Zijn er veel gamers aan het luisteren? Ja, een paar reacties hier toch binnen hoor. Mario zegt, geen GTA, maar Modern Warfare 4 gaat hij kopen. Dat is ook zo'n bekend spel. Hè. Call of Duty staat er nog bij, tussen haakjes. En Indra zegt, ja, GTA wordt het verjaardagscadeau voor mijn partner. Goeie punten scoren. Ik denk het wel, Indra. Zij de hele dagen bezig is aan het computerspel natuurlijk. Ja, heb je misschien ook niet zoveel dan eraan. En Thomas zegt, als het uitkomt op PC, dan gaat hij het wel kopen. Alright, staat genoteerd. Zometeen draai ik Yugo, I adore you.
1: Bommetje of rustige duik.
2: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
1: Meer info. dm-zwembaden.be.
3: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
5: Chapeau. Weer een chapeau van Royo.
6: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
7: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
9: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Schatje, wat doe jij op die ladder?
12: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
13: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
14: Amai, daar regent hier binnen.
15: Oh, zwaansnanny.
14: Jawel, er staan er niet meer in de living.
15: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
14: Dakmeester?
15: Ja.
14: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
15: Dakmeester. Zwaansnanny, hè. Hey.

0: toch. Relax momentje op je donderdag. Google, I Adore You bij Top. Morgen weer Top Hit 40. Dit zijn de drie populairste tracks van het moment. 3. Jonas Blue op 3, Edge of Desire.
1: 2.
0: Free Your Mind, Prospect.

My Oh My van Criss Cross Amsterdam. Ik had het daarnet toch over GTA 6 en mensen geraakten er niet over uitgesproken hier in de Top Radio BE app. Andy stuurt nog GTA. Wouter, dat kun je live doen, hè, in Brussel City. Ik zou het toch aanraden. Zeg iets anders. Ik kan zometeen zorgen voor een kippenvelmomentje als je op de radio komt en een apéro-pakket wint. Als je kan raden wat onze Shane Paul gaat zingen, dat is zometeen na 5 uur.

0: 5 uur is al de beelden wel gezien hebben van die enorme watergolf daar in Nepal. En Lore heeft daarover meer details.
1: Goedemiddag. In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
2: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
1: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
1: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Eén van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast een goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden. Dit weekend opnieuw wisselvallig bij zo'n 23 graden.
0: Ja, warm is het alvast. Zeker op dit moment. A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord verlies een half uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout een half uur. Buitenring van Brussel 25 minuten tussen Wezenbeek en Diegem. De ring van Antwerpen richting Gent door een verlies van lading nog steeds tussen Antwerpen Noord en de Legellelaan 20 minuten vertraging. De E17 tussen Haasdok en Antwerpen West ook 20 minuten op een andere plaats in een vertraging. Max een kwartiertje.
4: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. De Vries.
0: Straks in gedachten naar huis rijden in een Ferrari. Eerst mijn favoriete summerbeat. Die is van Another. Here is Talk to You.

James Hype over een schoon carrosserie. Heb jij de gelukskaart in handen vandaag? Dat test ik straks. Ik geef weer een Apiro pakket weg. Wat jij kan winnen. Ik doe ook van de komkommerhit je favoriete track op de radio. Die past bij het komkommernieuws. Ja, je voelt het aan je kleine teen. It's gonna be alright.

0: Marshmello, nieuwe track, die heet Another Drink.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Daarover gesproken, ik ga weer zo'n drink weggeven. Een volledig Apéro-pakket van het drankje toch wel van de zomer. Freshenet Solari Spritz. Het is allemaal mooi verpakt in een box en dat kan je hier winnen. Je kan raden wat onze Shane Paul gaat zingen. Niet Sean Paul, het is Shane Paul. En hij zingt altijd een hit uit de Surrey Desert. Maar hij doet het in zijn eigen stijl. Het is een reggae-versie die hij ervan maakt. En ik zeg altijd, neurie de song mee, zing hem mee. En dan kom je er vanzelf achter. Maar in het begin voelt het altijd een beetje raar aan. Dan denk je van ja, van waar ook weer. Luister goed. Ik heb daarna naam en artiest van je nodig. In onze app.

Is aan jou natuurlijk, stuur het maar in het antwoord. Ik heb de titel en het artiest nodig en stuur het in de topradio bij EF. Maar ja, ik denk dat je bijna niet kan missen als je dat Apiro pakketje wil winnen. En de 20ste die hier binnenkomt met het juiste antwoord,

0: stuurt me in de Top Radio BE-app. Wouter, ik weet het. Freed from Desire van Gala. Nee, dat is niet goed.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: eigenlijk al bijna weten. We gaan kennis maken met Tim uit Tongeren. Goedemiddag, Tim.
1: Goedemiddag.
0: Hey. Zeg, ik vraag altijd eventjes, want de zomervakantie loopt toch stilaan een beetje op zijn einde, wat het hoogtepunt is geweest. En de afgelopen dagen waren er al twee luisteraars die zeiden de eclips en ze waren naar Spanje geweest. Het zou straf zijn, Tim, als jij nu hetzelfde zegt. Ik zou het bijna niet meer geloven. Dus vertel eens, wat is jouw hoogtepunt geweest van de zomer?
1: De eclips heb ik gewoon meegemaakt.

0: mensen dat gewoon spenderen. Tim, ik kan hier iets uitdelen. Dat is zo'n Apero pakketje. En van Fresh & natuurlijk, Solaris Spritz. Maar dan moet jij een juist antwoord geven. Shane Paul, wat heeft hij net gezongen?
1: Snap, Rhythm is a Dancer.
0: Met volle overtuiging, Tim. En dat is, ja, helemaal goed hoor. Proficiat, ja. Je wordt er stil van, hoor ik.
1: Nee, dat is de klassieker. De klassiekers uit de 90's, hè.
0: Ja, ja, absoluut. Pat Crimson zei ooit, zijn favoriete track van de 90's. Is dat ook zo voor jou?
1: Ja, inderdaad. Die staat echt wel op stip op 1.
0: Ja, wil je dat ik hem nog eens draai?
1: Tuurlijk.
0: Voilà, daar gaan we voor gaan. We gaan ervoor gaan, Tim. En het Apero pakketje komt er heel snel aan. Bedankt om mee te spelen, hè.
1: Goed, dankjewel.
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Komt-ie.

Zometeen gaan we samen weer een nieuwe komkommerhit kiezen. Het onderwerp gaat over centjes. Centjes waaraan jij misschien geld hebt uitgegeven. Ik niet, maar jij misschien wel. Bon, dat gaan we zo meteen checken. Eerst even naar de weg met een half uur vertraging. A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. De ring rond Antwerpen tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan verlies je ook nog een half uur. Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten, 20 minuten.

0: in Brussel, buitenring, Wezenbeek op hem tot Diegem. 20 minuten binnenring tussen Expo en Machelen. Voor andere plaatsen in vertraging, dan zou dat niet meer mogen zijn dan 10 minuten.
1: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
2: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarde

0: Martin Garrix kent alle grote der aarde. Ook Bono natuurlijk van U2 en deze Ed Sheeran. Repeat it.
1: De komkommerhit.
0: Het gaat over de centjes, had ik daarnet al gezegd. De nieuwe staatsbon is gestart. Dat schijnt goed gestart. Op de eerste dag 193 miljoen euro ingeschreven. Heb jij de staatsbon gekocht? Ik ga zeggen, ik niet. Ja, het kan nog natuurlijk, hè, maar misschien heb jij hem al gekocht. Staatsbon op één jaar is veruit het populairst. Daar krijg je 1,92% interest op. In vergelijking met de superpopulaire staatsbon van 2023, ja, is het klein bier natuurlijk. Want toen werd op de eerste dag 2 miljard euro opgehaald. Maar de opbrengst was toen veel groter natuurlijk op die staatsbon. Bon, we gaan er een passende track voor draaien. En dat mag jij weer beslissen bij dit komkommernieuws een beetje. Over de staatsbon. Link kan iets zijn met money, met cash, met win. Allee, kom maar door. Het is er goed uit.
1: Dit is top.
0: Ik ben benieuwd naar jouw voorstel. Nu tijd voor een classic 2001. Hier is Faithless.
1: Your summer beat.
2: Top.
1: We make you move.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: just Licious en Milo. Wat wordt de komkommerhit vanmiddag voor de centjes van de staatsbon? Hoor je zo meteen.
1: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
2: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
1: Trappen op Maat?
2: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
3: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Hey mechanieker! Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
13: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
14: Yo gastjes, MC Drummer hier. Hort, heb je nu een jopperdui van pijst? Goh, dat is toch Danny? Ik wil meer verse lucht. Ah wel, misschien moet je bij Varobice Panels komen werken. Want bij Varobice Panels bouwden mee als schone grote daken. En hey, gezever hé, Varobice Panels is op zoek naar dakwerkers en kraammannen die liever een helm dragen dan een plastron. En hen oog te vrees hem. En ze van Nieper of Poperingen, dan is het niet ver hé. Kom maar af naar Varobice Panels. We hebben werk voor je. Varobicepanels.be voor meer info.
15: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
16: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
17: Tickets. Highlightfestival.com.
18: Kansen krijgen op je werk.
19: Check.
18: Interesse in machines.
19: Check.
18: Goede werksfeer.
19: Yes.
18: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

Het ging over de centjes. De staatsbon is gelanceerd. Dat schijnt dus goed gelanceerd. 193 miljoen euro is al ingeschreven op de staatsbon. Maar dat is bij lange na niet natuurlijk het record van 2023 toen de opbrengst veel hoger was. Wat gaan we daarvoor draaien? Passende tracks zijn aangevraagd in de Top Radio BE-app als voorstel voor de komkommerhit. DJ stuurt hier O Fortuna. Haal het kunnen zijn. Er is ook nog een suggestie van Anton. DJ Fresh en Gold Dust. Andy zegt dan weer, ik heb geen geld om te investeren in de staatsbon. No money, no problems. Zou kunnen zijn, Galantis. Tim komt hier ook nog af met The Adventures of Stevie V. Allemaal niet slecht, maar ik moet er wel nog eentje de titel geven van komkommerhit. En dat wordt de keuze van Ludovic. Ava Max, Million Dollar Baby.

Morgen gaan Jeroen en Koen hun laatste ochtendshow presenteren. Ik ga het er straks nog eens over hebben, want ja, dat wordt een bijzonder moment sowieso. En dat was het eigenlijk ook al vandaag, voor wie het heeft gemist. Dat is voor straks, na 6 uur. Nu klinkt

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Stop!
6: Het is ruim 6 uur geweest. Hopelijk gedaan met werken. Nog even genieten van deze zoele zon. Donderdagavond, nee, geen zondag. Hier is Lore met de top headlines.
7: Een goede avond. In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was

0: nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Botté.
1: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
0: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Volgens de burgemeester van Balen in Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de voorbije dagen. Maar is er wel geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt is ook opnieuw afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lucrat.
2: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt dat ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
0: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede slachtoffer overleden nadat een auto gisteravond inreed op een groep mensen. Er raakten ook 9 mensen gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man is opgepakt, het onderzoek loopt. Sport. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogacar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarna naar een knappe 3e plek. Pogacar blijft ook leider in het klassement. En een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
3: De files trekken helaas nog niet weg. Binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen verliest een half uur. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten. E313 tussen Geel-Oost en Herentals-Oost 20 minuten. E17 ook 20 minuten vertraging tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En 20 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats aan het aanschuiven, dan mag dat voor niet langer dan een kwartier zijn.
4: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen.
3: Oh.
4: Wouter de Vries.
3: Ik heb alle ingrediënten om er iets plezant van te maken vanavond. Zometeen Jason Derulo, eerst de meest gedraaide van Tomorrowland. Top. Prospa en Clooney.

Ja, laatste weekend van de zomervakantie komen eraan. Er staan nog een aantal fantastische festivals op het programma. Ik heb straks nog een festivaltip die ik graag met jou wil delen. En ik wil het natuurlijk ook eens hebben over de laatste uitzending van Jeroen en Koen van morgen vroeg. Ja, dat zal wat geven, zeg. Ik denk dat ze die show 13 jaar hebben gedaan, allemaal tezamen. En ja, timeslot van de ochtend is sowieso speciaal. Je moet, ja, het vraagt ook natuurlijk doorzetting. Want je moet iedere ochtend voor dag en dauw opstaan. Maar je doet het wel samen met de toppers natuurlijk. Morgen gaan ze dat voor de laatste keer doen. Dus ik verwacht dat er van alles gaat gebeuren. Ze hebben mijn idee gelicht. Maar deze ochtend was er al een grote verrassing. Als je het hebt gemist, dan gaan we zo meteen nog eens terugluisteren.

0: Duitse retro power. Nieuws van Gogh was dat. En Pulverturm. Morgen vroeg, dan gaat het gebeuren. Laatste keer Jeroen en Koen in de ochtend. Ja, ik weet het. Maar er is vervanging. Hè. Geef die boys ook alle credits. Vanaf maandag nieuwe ochtendshow met Brian en Louis. Maar morgen dus. Ik denk dat ze het 13 jaar hebben gedaan. En sowieso dat ochtendslot, dat is al iets speciaals. Je moet enorm vroeg uit je nest. Dan sta je iedere morgen op met de toppers. En dat ze vele fans hebben, ja, dat weet iedereen natuurlijk. Maar morgen dus de laatste uitzending, dat wordt iets heel bijzonder, weet ik 100% zeker. Ik denk dat er heel veel verrassingen staan te gebeuren. Wat het allemaal is, je zal zeker moeten luisteren, ze weten het zelf ook niet. Dus ja, het zal kippenvel zijn voor de boys ook natuurlijk. Ook via socials denk ik dat er van alles staat te gebeuren. Maar deze ochtend was het eigenlijk al prijs, want opeens, zoet een inval, hopla. Peter van de Veire stond hier onverwacht in de studio bij Jeroen en Koen. En ja, ze hebben natuurlijk al eens de actie gedaan met Peter. Bij gebrek aan beter stem op Peter om zijn kastaar te halen. Dat was toen niet gelukt. Maar deze ochtend kwam Peter wel onze boys verrassen met, ja, wat was het? Een soort eigengemaakte kastaar. Ja, luister naar het fragment mocht je het gemist hebben. De inval van Peter van de Veire bij Tom.
1: Ondertussen.
2: Ja.
1: Dat je van, kijk, zo'n gasten die verdienen eigenlijk ook hun persoonlijke prijs. En dacht ik van... Ja. Ik maak een kastaar voor die twee.
3: Ah.
1: Omdat jullie toch de twee grootste kastaars van de hele Radio Vlaanderen zijn.
3: Ah, dat is leuk. Ik heb dat nog nooit van dichtbij gezien.
1: Ja, dit zijn... ja, beschrijf eens. Dit zijn...
3: Om behang af te steken is.
1: Ja, je kunt ze ook gebruiken. Als je dan toch wat meer tijd hebt, kun je
3: zegt
1: van een ander behangske, kunnen die eraf steken. Maar officieel zijn ze voor jullie.
2: Maar fantastisch.
1: Ja, voor die laatste dagen toch, alsjeblieft.
0: Oh. Ja, er werd die prijs overhandigd. Zeg. Goed, als je dat eens wil zien met beelden erbij, nog zoveel plezanter, check even de socials van Top. Oh boy, dat was 101% Pax Media.

0: Girl van Jonas Blue, heb je nog geen plannen voor dit weekend? Dat ga ik je zo meteen geven.
1: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
5: Smartfoto.be.
6: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
12: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: wordt een goed festivalweekend met onder andere Land of Love in Turnhout. Dat is nu zaterdag. En op de line-up staan dan een aantal heel bekende toppers zoals Brian V. En ook deze Belg, Used. Drum and bass. Maar ook Licious gaat er draaien. Allemaal dit weekend op Land of Love. Als je ook van plan bent om daar naartoe te gaan, laat het even weten in onze Top Radio BE app.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: oude stem van Jazz Glynn, Hold My Hand. Zometeen draai ik nog Sola van Harry PFR. En ik heb het over de food hype van het moment. Het is iets met een croissant en een ijscream. Eerst naar de weg de A12. Daar verlies je tussen Wolvertem en Laken 20 minuten. De ring van Antwerpen tussen Antwerpen, West en Borgerhout ook 20 minuten. Is ook zo op de buitenring van Brussel, van Wezenbeek op hem tot Diegen. En een kwartier Antwerpsring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plaats in een vertraging minder dan 10 minuten.
1: Schooljaar begint.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh, amai.
2: Lidl, dat kan tellen.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Revel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de back-to-school-bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.

0: Ben jij al mee met de nieuwe foodrage? De nieuwste foodhype van deze zomer, de Magnum Croissant. En het is wat je denkt dat het is. Het is gewoon een Magnum ijsje. Eigenlijk in een croissant duwen, dus breek een stuk van die croissant, topje breek je eraf, je holt hem uit en dan, dan stik je dat die Magnum in en dan gewoon bijten door de croissant en het ijs. Stef Hens, op internet beter bekend als Belgische Frietzak, heeft het eigenlijk een beetje gelanceerd. Bon, ik laat het hem zelf eens uitleggen, dat wordt misschien nog duidelijker of niet.
1: Je begint dus eigenlijk met die croissant te knippen, zodat je eigenlijk hier de ijsje kunt insteken. De volgende stap is deze uithollen. Oké, de volgende stap, ijsje erin. Nu, moment van de waarheid.
0: Ja, bijten maar.
1: Ik ben 100% zeker, met een verse croissant is dit echt de shit.
0: Dat heb ik niet verstaan, want dat is met zijn mond vol natuurlijk. Hè. Is dit voor jou, de Magnum croissant, misschien een tipje voor het dessert vanavond? Dan denk ik wel dat het enorm goed vult. Dus ik weet niet of er nog plaats zal zijn in je maag, hè, voor de Magnum croissant vanavond.

0: zometeen op top Dinoro en Gigi D'Agostino.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
1: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
5: Ik krijg dan niet om uges, hè.
6: Staat Kettel dus kies gezegd. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
5: Gooses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, wij.
5: www.gooseshefdrucks.be. Hola, die geeft tot een jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet verzakken, hè?
5: Gooses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge, of begin.be.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toffen?
10: Ja, fijn, ik kijk even de zon naar het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun Wiener?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Sluit de zomer af op Barabiet. 5 september vanaf 2 uur 's middags. 25 artiesten. Cherry Moon Tracks, Blackprint, Dimaro, Nees en meer. Barabiets, Zeeweg 60, Oudenburg. Tickets op barabiets.be.
13: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
14: Maar nee, ik wil parket.
13: Tegels.
14: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
13: Goed idee.
14: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
13: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
14: Check isolatievloer.be.

Op deze zwoele donderdagavond, Summer Beat 1000 Shuffle. Dat is de ideale playlist daarvoor natuurlijk. Ga eens checken wat er in de Shuffle box zit. DNCE, Cake by the Ocean, Rihanna. Maar eentje ga ik al prijsgeven waarmee we straks starten naar de top headlines. Dat is... Falling in Love, het zal vonken en vuur zijn. Misschien ook in de lucht, hè, want er zit nog gewoon weer aan te komen. Kijk, ik wens je hier prettig aan.

0: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
1: Oh, schat, kijk, die afwerking.
2: Oh, en dat is hier zo stil.
1: Oh, voel eens, het toch niet meer.
2: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
1: Oh.
0: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
1: Oh
0: zegt.
3: Oh, Quadro.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
2: Schat, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Dit is Top! Top Headlines.
7: Een goede avond. Er zijn opnieuw opflakkeringen van de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik is er ook geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, blijft nog de hele avond afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Lanaken in Limburg is een Antwerpenaar van 40 opgepakt die internationaal geseind stond. Dat bevestigt het parquet van Limburg. Laurien van der Heijden.
8: Die man stond zowel nationaal als internationaal geseind voor feiten van seksueel geweld en oplichting. Hij verbleef bij een vriendin in Lanaken waar hij kon worden gelokaliseerd en gearresteerd. En na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.
7: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
9: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
7: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lukeraat.
10: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
7: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In Monaco is er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge neemt het daarin op tegen het Italiaanse Inter Milan, de Engelse ploegen Liverpool en Aston Villa, het Noorse Bodo Glimt, het Italiaanse Napoli, het Franse Lens, het Duitse Stuttgart en tegen PSV Eindhoven uit Nederland. Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogačar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarachter naar een knappe 3e plek. Pogačar blijft ook leider in het klassement. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
6: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die een borduur!
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
5: Nee, schat, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft?
11: Dat wisten we niet.
8: Dat weet het nu.
11: Naar Gamma!
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
14: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
16: Immoscoop, man!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
16: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat is een cape.
14: Ah, een cape?
16: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
17: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Immoscoop, man!
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
0: Een receptje met vis.
18: Ah, wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
0: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
18: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
20: Go Yellow!
21: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
0: Dus ook voor klanten?
21: Yep, go for info naar telenet.be.
22: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
23: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
22: Nee, nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
23: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
22: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Wel, je hebt geen gaatjes?
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat wil je?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus
6: belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
7: Dit is Top. We make you move. 1000 Shuffle.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio.

0: ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De FOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
2: Het zou gaan om drie vrouwen en zeker al twee collega's die daar in het rampgebied waren. Het is niet duidelijk, Vlamingen, Walen, Brusselaars zijn Belgen, maar we weten wel dat de laatste berichten die naar ons land, die naar familie zijn gestuurd, dat dat nu net was in die grensregio, in het gebied dat het zwaarst getroffen is.
1: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. En intussen is de dodentol gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. Nederland kwam als eerste op voorsprong. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Die nemen het over een half uur tegen elkaar op. Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo/Glimt en Lens en trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. Je hoort voorzitter Bart Verhagen.
3: Onze doelstelling is zeker bij de laatste 24, liefst de laatste 16 te eindigen. Onze droom is bij die laatste 8 te zijn. Hè. Maar dat is heel, heel moeilijk om te halen. Dat is een droom en een droom moet je nastreven. Maar die loting verandert daar niet veel aan, eigenlijk niks aan. Het zal een hele uitdaging zijn om dat doel te halen.
1: Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
0: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar de laatste Jeroen en Koen. We'll be right back.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Een goede avond. Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De VOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Attree.
1: Op basis van betrouwbare informatie weten wij wel dat het allicht om drie vrouwen gaat, onder wie ook twee collega's die werken bij AB InBev in Leuven. Dat zijn vrouwen die een Russisch en mogelijk Russisch-Oekraïense achtergrond hebben, maar wel degelijk een Belgisch paspoort. Zij waren samen op reis in de regio. De andere vrouw, dat zou een twintiger zijn uit Vlaanderen.
0: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is de dodental gestegen naar 392. In een privéschool in het oosten van Duitsland heeft een jongen van 19 twee mensen gedood. Dat meldt de politie. Het zou gaan om zijn ex-vriendin van 18 en een dertiger die tussen beiden wilde komen. De jongen werd opgepakt. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Er loopt een onderzoek. En geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. Je hoort speelster Emma Puvré.
2: Ik ben een beetje gefrustreerd na de wedstrijd. Ik denk dat we een gelijkmaker maken die wel goal is, maar daar kunnen wij dan niks meer aan doen. Oké, ik vond Nederland misschien wel in het algemeen de betere ploeg, maar wij hebben kansen gehad. We maken een kans af. Ik heb gewoon niet veel woorden voor, eerlijk gezegd.
0: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.